0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: right now, right here on Jam FM.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: right now, right here on Jam FM.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: right now, right here on Jam FM.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infecties. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: right now, right here on Jam FM.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All Star Fresh
2: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
1: Classic material.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: The Freak Mix Club.
2: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
2: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed!
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 2 van de 3 wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Padel rukt op, tennis komt binnenruimtetekort in Amstelveen. En textielrace moet kinderen en buurt aan het recyclen krijgen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Amstelveen springt bij met een garantstelling van €175.000... voor een nieuwe blaashal bij Park Startbaan. Zodat er in de winter twee extra tennisbanen overdekt kunnen worden. Door de enorme populariteit van padel zijn veel tennishallen in de regio verdwenen of aangepast. Waardoor indoor tennisbanen schaars zijn geworden. De bestaande binnenbanen op het sportpark zitten bijna helemaal vol. En vooral jeugdspelers lopen tegen lange wachtlijsten aan. Voordat de plannen doorgaan moeten er nog wel vergunningen worden afgegeven. Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel starten met de textielrace om kinderen en inwoners bewuster te maken van het hergebruik van kleding en ander textiel. Scholieren leren tijdens het project hoe ze textiel kunnen repareren, opnieuw gebruiken en recyclen in plaats van weggooien. Teams van 9 scholen gaan met elkaar de strijd aan en krijgen ondertussen les over duurzaamheid en circulariteit. Ook buurtbewoners kunnen meedoen door oud of kapot textiel in te leveren voor hergebruik of recycling. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Jorien Dallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Opnieuw protestmars in Uithoren en hoofdsponsor van voetbalclub VV Amstelveen stopte mee. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 28 mei organiseert initiatiefgroep Uithoren laat zich horen opnieuw een protestmars. Tijdens de mars wordt er geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Uithoren en Amstelveen. Inwoners maken zich zorgen over de leefbaarheid en veiligheid. De organisatie zegt dat de mars vreedzaam en gezinsvriendelijk verloopt. Bouwbedrijf Hemraad stopt op 1 augustus als hoofdsponsor van voetbalclub VV Amstelveen. Daarmee eindigt een samenwerking van bijna 30 jaar. De clubnaam VV Amstelveen Hemraad blijft nog 1 seizoen bestaan. Daarna heet de vereniging weer officieel VV Amstelveen. De club bedankt Hemraad voor de jarenlange steun en betrokkenheid bij de vereniging. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarenden van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Amsterdamse festivals vrezen voor meer afgelastingen na stopzetten Music On Festival. Een nieuwe Schipholregel verschuift vlieghinder in Haarlemmermeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Festivalorganisatoren in Amsterdam vrezen dat meer evenementen worden afgelast na het stopzetten van Music On Festival. De gemeente trok op de dag van het festival 2 uur voor aanvang de vergunning in vanwege zorgen over de veiligheid van het recreatiegebied Gaasperplas. Onderzoek wees uit dat de ondergrond mogelijk niet stevig genoeg is voor grote festivalconstructies. Branchevereniging EVA pleit daarom voor duidelijke en consistente regels rondom veiligheid en vergunningen. Bewoners van delen van Haarlemmermeer kunnen vanaf 11 juni vaker of juist minder vliegtuigen boven hun huis horen door een nieuwe veiligheidsmaatregel van Luchtverkeersleiding Nederland. Vertrekkende toestellen vanaf de Kaagbaan moeten straks nauwkeuriger dezelfde bocht vliegen, zodat vliegtuigen onderweg meer afstand van elkaar houden. Vooral in Hoofddorp en Rijzenhout neemt de geluidsoverlast daardoor licht toe, terwijl bewoners van Nieuw-Vennep en Leimuiderbrug juist iets minder hinder kunnen krijgen. De vliegroutes blijven hetzelfde en er komen geen extra vluchten bij, maar de spreiding van het geluid verandert wel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Jorien Dallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarenden van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Werkzaamheden bij voetbalclubs en interactieve tentoonstelling in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Deze week is er gestart met werkzaamheden bij voetbalclub CTO 70 en SVO. Bij CTO komt een nieuw kunstgrasveld voor de jeugd. Ook worden jeu de boelbanen en een beachvolleybalveld aangelegd. Bij SVO wordt het hoofdveld vervangen door een nieuw kunstgrasveld. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken. Tot en met dinsdag 16 juni is de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade te zien in Bibliotheek Amstelveen. Bezoekers ontdekken hier meer over technologie en duurzaamheid. De opening zal worden verzorgd door wethouder Floor Gordon. De bibliotheek zit aan het Stadsplein in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tepas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio te zien hier op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Na 20 jaar stilte heeft regisseur David Frankel een nieuw deel van The Devil Wears Prada gemaakt. Met de oorspronkelijke cast zoals de inmiddels 76-jarige Meryl Streep, Anne Hathaway en Emily Blunt. Ze wilden dit alleen doen als er weer net zo'n origineel verhaal zou liggen als in deel 1 van The Devil Wears Prada. Dat laatste komt niet helemaal goed uit de verf, maar in dit tweede deel zijn er eigenlijk allemaal kleine verhaallijnen die uiteraard weer erg leuk worden vertolkt. De carrière van de nukkige Miranda gaat bergafwaarts en ze moet daarom noodgedwongen samenwerken met haar voormalige assistent Emily. Hoewel deel 2 deel 1 zeker niet gaat evenaren, is The Devil Wears Prada 2 absoluut de moeite van het kijken waard en werd tevens gekeurd vanaf 9 jaar. De tweede film van deze week is de dramafilm Wasteman. Een titel die verwijst naar een lui en waardeloos persoon in straattaal. Het verhaal gaat over de schuchtere Taylor die een zware gevangenisstraf uitzit voor een relatief klein vergrijp. Hij probeert zo onzichtbaar mogelijk te zijn, maar is in de gevangenis wel verslaafd geraakt aan drugs. Hij gedraagt zich desondanks goed, waardoor hij vervroegd zou worden vrijgelaten en zelfs een afkikprogramma krijgt aangeboden als hij weer buiten staat. Totdat zijn nieuwe celgenoot Dee zich aandient, die hem onder zijn hoede neemt, maar ondertussen de hele rust komt verstoren en een absolute tegenpool van Taylor blijkt. De machtsstrijd die in de gevangenis uitbreekt, brengt Taylor in een lastige situatie, waardoor alles op het spel komt te staan. Wasteman werd gekeurd vanaf 16 jaar en is het ook nu te zien in de bioscoop. Deze week het vervolg van The Devil Wears Prada en de dramafilm Wasteman. Wij van Jam FM wensen je wederom heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: @4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: 750 jubileumbomen krijgen vaste plek in de stad. En spullen ruilen tegen afval in Amstelveen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De 750 jubileumbomen die in Amsterdam tijdens het feest op de Ring in 2025 werden uitgedeeld, krijgen nu een definitieve plek in de stad. De jonge bomen zijn de afgelopen maanden verzorgd en groeien straks verder in speciale groenstroken en buurten door de hele stad. Bewoners mogen de bomen alvast bekijken, maar de gemeente vraagt om ze nog niet aan te raken, zodat ze sterk kunnen worden. In Nieuw-West staat al een opvallende nieuwe boom, de zwarte gomboom. In Amstelveen kunnen inwoners zondag 31 mei gratis spullen ruilen tijdens een speciale ruilmiddag van Swapshare. De actie is bedoeld om minder afval te maken en spullen langer te gebruiken. Volgens de organisatie hebben veel mensen thuis spullen liggen die ze niet meer gebruiken, terwijl anderen er juist blij mee zijn. De ruilmiddag is van 1 tot 3 bij de bibliotheek aan het Stadsplein 102. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: voor Ouder Amstel. Dit is Jam FM.
1: Ja, leuk dat je luistert. Het is weer vrijdag. Het is weer weekend. De zon schijnt en we hebben er allemaal zin in. Lekkere nummers heb ik voor je. Dit was net Johnny Kita Watson met A Real Mother for You. Hij is al 30 jaar dood. 1996 overleden, verdorie. Hij speelde vaak met een snoer van 45 meter aan zijn gitaar. En dan zo kon hij tussen het publiek ook spelen. Ik heb het zelf meegemaakt in Amsterdam. Hij stond met zijn gouden tand naast me. Helemaal te gek. Dit is met zijn forte. Met Festival Party.

Ja, dat was met zijn forte uit IJsland. Een funk fusion band. Uit 1983 was het Garden Party. Ook wel festival party genoemd. We hebben morgen namelijk een festival in Amsterdam. Kom Sean Alter. Superleuk festival. Betekent eigenlijk vrij vertaald. Kom maar oudjes. Dansen maar. Dit is een nummer aangevraagd weer door Monique. Never Too Much van onze Luther Vandross.

gemotiveerde radioteam van Jam, mail dan je naam en cv naar studio@jamfm.nl. We zoeken verslaggevers, nieuwslezers en medewerkers voor het Jam promoteam. Laat Ouder Amstel nog meer bruisen.

0: Nieuws van 10:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Opnieuw protestmars in Uithoorn. En hoofdsponsor van voetbalclub VV Amstelveen stopte mee. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 28 mei organiseert initiatiefgroep Uithoorn laat zich horen opnieuw een protestmars. Tijdens de mars wordt er geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Uithoorn en Amstelveen. Inwoners maken zich zorgen over de leefbaarheid en veiligheid. De organisatie zegt dat de mars vreedzaam en gezinsvriendelijk verloopt. Bouwbedrijf Heemraad stopt op 1 augustus als hoofdsponsor van voetbalclub VV Amstelveen. Daarmee eindigt een samenwerking van bijna 30 jaar. De clubnaam VV Amstelveen Heemraad blijft nog 1 seizoen bestaan. Daarna heet de vereniging weer officieel VV Amstelveen. De club bedankt Heemraad voor de jarenlange steun en betrokkenheid bij de vereniging. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: voor Ouder Amstel. Dit is Jam FM.
1: Dat was Cameo met Attack Me With Your Love. Er moet eigenlijk wat meer van dat gebeuren. Gewoon iemand aanvallen met je liefde, dat is altijd goed. Bekend zijn ze van Word Up en Candy. Dit is Aura met Baby Love.

En dat was natuurlijk Aura met Baby Love. Hier krijgen we Michael Jackson. Niet zo heel veel goede nummers, maar dit is wel echt een lekkere. The Way You Make Me Feel.

Dat was Cheryl Lynn met Got To Be Real. Dit is een lekkere plaat, maar ook zo'n belangrijke plaat. Het nummer heet Friends. En vrienden zijn echt heel belangrijk. Speciaal voor Arno, hier een nummertje.

laatste nummer voor het nieuws. Nummer van Jody Watley met Brain Power. Jody Watley kennen we als de leadzangeres van Shalimar. Laatste nummer, ik zie je aan de andere kant.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
14: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
15: Padel rukt op. Tennis komt binnenruimte tekort in Amstelveen. En Textielrace moet kinderen en buurt aan het recyclen krijgen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Amstelveen springt bij met een garantstelling van €175.000... voor een nieuwe blaashal bij Park Startbaan. Zodat er in de winter twee extra tennisbanen overdekt kunnen worden. Door de enorme populariteit van padel zijn veel tennishallen in de regio verdwenen of aangepast. Waardoor indoor tennisbanen schaars zijn geworden. De bestaande binnenbanen op het sportpark zitten bijna helemaal vol. En vooral jeugdspelers lopen tegen lange wachtlijsten aan. Voordat de plannen doorgaan moeten er nog wel vergunningen worden afgegeven. Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel starten met de textielrace om kinderen en inwoners bewuster te maken van het hergebruik van kleding en ander textiel. Scholieren leren tijdens het project hoe ze textiel kunnen repareren, opnieuw gebruiken en recyclen in plaats van weggooien. Teams van 9 scholen gaan met elkaar de strijd aan en krijgen ondertussen les over duurzaamheid en circulariteit. Ook buurtbewoners kunnen meedoen door oud of kapot textiel in te leveren voor hergebruik of recycling. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: New music. Jam FM.
1: Dat waren de Commodores met Brick House. Het is jammer dat ik die eigenlijk nooit gezien heb. In mijn tijd op school was ik echt wel een enorme fan van de Commodores. Brick House is een van de leukste nummers van het live album. Nieuwe nummer is van Level 42. Die heb ik wel gezien. Met Mark King op de bas. Dit is het nummer Starchild.

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: Het was Quen McRae met Keep the Fire Burning. Lekker nummertje uit de 80er jaren, zelfs 78 las ik. Dit is Carol Douglas met You're Not So Hot. Een One Day Fly in de Soul Charts geweest, maar eigenlijk maar één nummer wat echt bekend is geworden. Met een intro van 90 seconden. Dus ik kan nog wel even doorgaan, maar luister lekker naar het nummer You're Not So Hot.

0: van 11:30.
1: Dit is Jorien Dallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Werkzaamheden bij voetbalclubs en interactieve tentoonstelling in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Deze week is er gestart met werkzaamheden bij voetbalclub CTO 70 en SVO. Bij CTO komt een nieuw kunstgrasveld voor de jeugd. Ook worden jeu de boelbanen en een beachvolleybalveld aangelegd. Bij SVO wordt het hoofdveld vervangen door een nieuw kunstgrasveld. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken. Tot en met dinsdag 16 juni is de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade te zien in Bibliotheek Amstelveen. Bezoekers ontdekken hier meer over technologie en duurzaamheid. De opening zal worden verzorgd door wethouder Floor Gordon. De bibliotheek zit aan het Stadsplein in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

dat, was de, dat waren de Breakfast Club met Ride on Track. Als je nou een keer in de studio wil komen, het is natuurlijk nu hartstikke mooi weer, maar volgende week regelt het weer. Heb je zin om even langs te komen in de Jam Studio? Dat kan natuurlijk altijd. Vrijdagochtend van 10 tot 12 draai ik. En dan kan je altijd langskomen voor een kopje koffie. En dan gaan we samen muziek uitzoeken. En hier gaan we naar High Fashion met Feeling Lucky Lady. Echt amazing, hè?

Dit is een nummer van Paula Abdul. Paula Abdul was eerst als choreograaf actief. En ze verzorgde alle muziekvideo's van Michael Jackson, The Cool and the Gang. En daarna ging ze zelf nummers uitbrengen, waaronder Straight Up.

Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor 49 euro per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna 130 euro. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk en voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor Amerika, dat zegt buitenlandminister Rubio. Het zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sluit hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Amsterdamse festivals vrezen voor meer afgelastingen na stopzetten Music On Festival. Een nieuwe Schipholregel verschuift vlieghinder in Haarlemmermeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Festivalorganisatoren in Amsterdam vrezen dat meer evenementen worden afgelast na het stopzetten van Music On Festival. De gemeente trok op de dag van het festival, 2 uur voor aanvang, de vergunning in vanwege zorgen over de veiligheid van het recreatiegebied Gaasperplas. Onderzoek wees uit dat de ondergrond mogelijk niet stevig genoeg is voor grote festivalconstructies. Branchevereniging EVA pleit daarom voor duidelijke en consistente regels rondom veiligheid en vergunningen. Bewoners van delen van Haarlemmermeer kunnen vanaf 11 juni vaker of juist minder vliegtuigen boven hun huis horen door een nieuwe veiligheidsmaatregel van Luchtverkeersleiding Nederland. Vertrekkende toestellen vanaf de Kaagbaan moeten straks nauwkeuriger dezelfde bocht vliegen, zodat vliegtuigen onderweg meer afstand van elkaar houden. Vooral in Hoofddorp en Rijzenhout neemt de geluidsoverlast daardoor licht toe, terwijl bewoners van Nieuw-Vennep en Leimuiderbrug juist iets minder hinder kunnen krijgen. De vliegroutes blijven hetzelfde en er komen geen extra vluchten bij, maar de spreiding van het geluid verandert wel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Het nieuws van half 1.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. En Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, dat zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Werkzaamheden bij voetbalclubs en interactieve tentoonstelling in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Deze week is er gestart met werkzaamheden bij voetbalclub CTO 70 en SVO. Bij CTO komt een nieuw kunstgrasveld voor de jeugd. Ook worden jeu de boelbanen en een beachvolleybalveld aangelegd. Bij SVO wordt het hoofdveld vervangen door een nieuw kunstgrasveld. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken. Tot en met dinsdag 16 juni is de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade te zien in Bibliotheek Amstelveen. Bezoekers ontdekken hier meer over technologie en duurzaamheid. De opening zal worden verzorgd door wethouder Floor Gordon. De bibliotheek zit aan het Stadsplein in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh in the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material en The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel. En gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk en voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: 750 jubileumbomen krijgen vaste plek in de stad. en spullen ruilen tegen afval in Amstelveen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De 750 jubileumbomen die in Amsterdam tijdens het feest op de Ring in 2025 werden uitgedeeld, krijgen nu een definitieve plek in de stad. De jonge bomen zijn de afgelopen maanden verzorgd en groeien straks verder in speciale groenstroken en buurten door de hele stad. Bewoners mogen de bomen alvast bekijken, maar de gemeente vraagt om ze nog niet aan te raken, zodat ze sterk kunnen worden. In Nieuw-West staat al een opvallende nieuwe boom, de zwarte gomboom. In Amstelveen kunnen inwoners zondag 31 mei gratis spullen ruilen tijdens een speciale ruilmiddag van SwapShare. De actie is bedoeld om minder afval te maken en spullen langer te gebruiken. Volgens de organisatie hebben veel mensen thuis spullen liggen die ze niet meer gebruiken, terwijl anderen er juist blij mee zijn. De ruilmiddag is van 1 tot 3 bij de bibliotheek aan het Stadsplein 102. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze...

0: 1983. De Two Sisters High Noon, een plaat die je eigenlijk niet zo vaak hoort. Maar werd wel in die tijd veel gedraaid in de clubs. Staat zelfs niet in de database hier bij het JMFM. Dus maar gedraaid uit mijn eigen collectie. Welkom, ik ben Andries. Dit is de Soul Express. Hier op Jam. Ik heb weer een aantal pareltjes gevonden van Patrice Rushen, The System en meer. Eerst nu The Crown Age Affair.
1: Make me D.

0: Je put de L in Love, geproduceerd door niemand minder dan Larry Graham. Je hoorde Elfie Silas. Daarvoor The Crownates Affair. Je kent ze misschien van Dreaming a Dream uit 75. Of van Dance Lady Dance and You Gave Me Love. Ik draai het lekkere Make Me The One uit 1986. Tot aan de break. Patrice Rush, Never Give You Up. Is The System. This Is For You.
1: With you I find that love is forever.

0: en Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. En de man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open dag bij boerderij Polderzicht in Oudekerk en rondvaart met de fluistervink in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Maurice Becker. Op maandag 25 mei opent boerderij Polderzicht in Oudekerk de deuren tijdens de Campina Open Boerderijdagen. Bezoekers kunnen daardoor kennis maken met het boerenleven. Boeren vertellen over de melkproductie en duurzaamheid en er zijn leerzame activiteiten voor kinderen. Boerderij Polderzicht is de enige deelnemende boerderij in Ouder Amstel. Aanstaande woensdag vaart rondvaartboot de Fluistervink door het Amsterdamse bos. Bezoekers kunnen meevaren op de elektrische boot en genieten van natuur, vogels en verhalen over het bos. Een kaartje kost 10 euro per persoon. Kinderen tot 4 jaar mogen gratis mee. Tickets zijn online te reserveren via deboswinkel.amsterdam.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.

Leuk dat je erbij bent. Dit is de Soul Express. Ik ben Andries Ozen, hoorde je. Strut My Thing van het album Classes uit 1983. Straks Endlock met Decision. Eerst Chet Reid, de band van Michael J. Powell en David Washington. Actief in de jaren 70 en 80. Even een leuk weetje. Anita Baker was te horen als liedzangeres op een eerste titelloze album op Areola in 79. Hier is It's My Turn.

Ben je dat? Zoveel mooie pareltjes en je hebt maar een uurtje. Shannon nu, haar grootste was natuurlijk Let The Music Play uit 1983... waarmee ze een kleine muzikale revolutie ontketende. De opvolgers zijn ook leuk. Give Me Tonight uit 84, net als Sweet Somebody, My Heart's Divided en Do You Wanna Get Away uit 85. Maar ik zal je vertellen, daar draai ik helemaal niks van. Wel deze. Wow.

0: Blijf lekker luisteren. Jam FM ontvang je in de stadsregio Amsterdam op 104.9 en 107.2 FM en op DHB+. Hier is Howard Johnson. 82.
1: Hi, this is Howard Johnson and you're checking out Jam FM. Always smooth.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel. En gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Padel rukt op, tennis komt binnenruimte tekort in Amstelveen. En textielrace moet kinderen en buurt aan het recyclen krijgen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Amstelveen springt bij met een garantstelling van 175.000 euro... voor een nieuwe blaashal bij Park Startbaan. Zodat er in de winter twee extra tennisbanen overdekt kunnen worden. Door de enorme populariteit van padel zijn veel tennishallen in de regio verdwenen of aangepast, waardoor indoor tennisbanen schaars zijn geworden. De bestaande binnenbanen op het sportpark zitten bijna helemaal vol en vooral jeugdspelers lopen tegen lange wachtlijsten aan. Voordat de plannen doorgaan, moeten er nog wel vergunningen worden afgegeven. Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel starten met de textielrace om kinderen en inwoners bewuster te maken van het hergebruik van kleding en ander textiel. Scholieren leren tijdens het project hoe ze textiel kunnen repareren, opnieuw gebruiken en recyclen in plaats van weggooien. Teams van 9 scholen gaan met elkaar de strijd aan en krijgen ondertussen les over duurzaamheid en circulariteit. Ook buurtbewoners kunnen meedoen door oud of kapot textiel in te leveren voor hergebruik of recycling. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
16: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
17: Met Marcel Hergaarden.

0: met de heren van Midnight Star. Zeg ik welkom luisteraars met een nieuwe aflevering van de Flashback Radio Show. De rest van vroeger en nu. Dit was de Midas Touch. Daarmee starten we vandaag. Verder met nieuw werk, de AB Music House. And Why Don't You Slide Into My Groove.
1: This one's for you, baby.

0: nieuws van half drie.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radio nieuws. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten in de hitte en de zon. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. En het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Opnieuw protestmars in Uithoren en hoofdsponsor van voetbalclub VV Amstelveen stopte mee. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 28 mei organiseert initiatiefgroep Uithoren laat zich horen opnieuw een protestmars. Tijdens de mars wordt er geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Uithoren en Amstelveen. Inwoners maken zich zorgen over de leefbaarheid en veiligheid. De organisatie zegt dat de mars vreedzaam en gezinsvriendelijk verloopt. Bouwbedrijf Hemeraad stopt op 1 augustus als hoofdsponsor van voetbalclub VV Amstelveen. Daarmee eindigt een samenwerking van bijna 30 jaar. De clubnaam VV Amstelveen Hemeraad blijft nog 1 seizoen bestaan. Daarna heet de vereniging weer officieel VV Amstelveen. De club bedankt Hemeraad voor de jarenlange steun en betrokkenheid bij de vereniging. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Amsterdamse festivals vrezen voor meer afgelastingen na stopzetten Music On Festival. Een nieuwe Schipholregel verschuift vlieghinder in Haarlemmermeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Festivalorganisatoren in Amsterdam vrezen dat meer evenementen worden afgelast na het stopzetten van Music On Festival. De gemeente trok op de dag van het festival 2 uur voor aanvang de vergunning in vanwege zorgen over de veiligheid van het recreatiegebied Gaasperplas. Onderzoek wees uit dat de ondergrond mogelijk niet stevig genoeg is voor grote festivalconstructies. Branchevereniging EVA pleit daarom voor duidelijke en consistente regels rondom veiligheid en vergunningen. Bewoners van delen van Haarlemmermeer kunnen vanaf 11 juni vaker of juist minder vliegtuigen boven hun huis horen door een nieuwe veiligheidsmaatregel van Luchtverkeersleiding Nederland. Vertrekkende toestellen vanaf de Kaagbaan moeten straks nauwkeuriger dezelfde bocht vliegen, zodat vliegtuigen onderweg meer afstand van elkaar houden. Vooral in Hoofddorp en Rijzenhout neemt de geluidsoverlast daardoor licht toe, terwijl bewoners van Nieuw-Vennep en Leimuiderbrug juist iets minder hinder kunnen krijgen. De vliegroutes blijven hetzelfde en er komen geen extra vluchten bij, maar de spreiding van het geluid verandert wel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
13: Flashback Radio Show met Marcel Herr.

Latraya Safari Shorty in de Flashback Show. Een nieuwe track en Sugar. Vorige week ook al gedraaid. En nu hoor je hem dus nogmaals hier in de show. We gaan back to the 80s. Hier is Raw Silk. And do it to the music.

0: nieuws van half 4.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Sumud Flotilla zijn weer in Nederland. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten in de zon. En vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Werkzaamheden bij voetbalclubs en interactieve tentoonstelling in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Deze week is er gestart met werkzaamheden bij voetbalclub CTO 70 en SVO. Bij CTO komt een nieuw kunstgrasveld voor de jeugd. Ook worden jeu de boelbanen en een beachvolleybalveld aangelegd. Bij SVO wordt het hoofdveld vervangen door een nieuw kunstgrasveld. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken. Tot en met dinsdag 16 juni is de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade te zien in Bibliotheek Amstelveen. Bezoekers ontdekken hier meer over technologie en duurzaamheid. De opening zal worden verzorgd door wethouder Floor Gordon. De bibliotheek zit aan het Stadsplein in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.

dacht hij 82 was dit. David Morris en I Can't Wait. To Hook Up With My Date, Saturday Night. Saturday Night heeft deze track. Dat is uit 82. David Morris hoorde je in de Flashback Radio Show. Nu gaan we nieuw werk draaien. Mika Daly White. She's My Lady.

I should have loved you. Ja, dat mag gedaan toen het nog kon. Nu ben je te laat. Hey, we gaan even een lekkere, rustige track draaien. En dan gaan we naar het einde van de Flashback Show voor deze week. Anita Baker en Sweet Love.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Padel rukt op. Tennis komt binnenruimte tekort in Amstelveen. En Textielrace moet kinderen en buurt aan het recyclen krijgen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Amstelveen springt bij met een garantstelling van 175.000 euro... voor een nieuwe blaashal bij Park Startbaan. Zodat er in de winter twee extra tennisbanen overdekt kunnen worden. Door de enorme populariteit van padel zijn veel tennishallen in de regio verdwenen of aangepast. Waardoor indoor tennisbanen schaars zijn geworden. De bestaande binnenbanen op het sportpark zitten bijna helemaal vol. En vooral jeugdspelers lopen tegen lange wachtlijsten aan. Voordat de plannen doorgaan moeten er nog wel vergunningen worden afgegeven. Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel starten met de textielrace om kinderen en inwoners bewuster te maken van het hergebruik van kleding en ander textiel. Scholieren leren tijdens het project hoe ze textiel kunnen repareren, opnieuw gebruiken en recyclen in plaats van weggooien. Teams van 9 scholen gaan met elkaar de strijd aan en krijgen ondertussen les over duurzaamheid en circulariteit. Ook buurtbewoners kunnen meedoen door oud of kapot textiel in te leveren voor hergebruik of recycling. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: eerste zomersdag in Amsterdam en omstreken. En wat is er dan mooier om in de Traffic Jam te beginnen met deze track? Summertime van DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. Oftewel Will Smith met Summertime. En naast mij in de Traffic Jam zit, laat je horen.
1: Ja, daar ben ik weer. Eus.
0: Eus, ja.
1: Hele mooie dag.
0: Ik ben benieuwd of hij vandaag wel een mop heeft voorbereid. Alweer niet. Oh, jongen, jongen, jongen. Je krijgt straf, jongen. Dit is een hele mooie zomerplaats. De Fresh Prince met de Bel Air. Dat is alle tijden een zomerplaat met Summertime. Maar dit is de zomerplaat van 2026. Lady Lago met Terra Paxol. Er wordt er 2 weken geleden een uitzending hier.
1: Ja, dat was zeker mooi.
0: Vierde telefoon. Ja, ik vind het een geweldige plaat. Echt. Ik

je waant je op het strand van Ibiza of op het strand van Mallorca. Je hebt een lekkere Cuba Libra in je hand of een rosetje. Cuba Rosado. Hier luister naar deze track. Wat mij betreft de zomerplaat van 2026. Lady Laco / Claudia Conrado met Terra de Paxo. We blijven in de zomersplaat eventjes. Ja, straks weer naar de reguliere tracks. Maar dit is ook zo lekker. Ik kwam in 1982-83 strand van Zandvoort. Ja. Het was de eerste keer dat ik niet naar het buitenland ging. En toen hadden we ook een prachtige zomer. Echt 3-4 weken lang 30 graden. Was een grote hit in de Nederlandse top 40. We hebben het over Ryan Paris, Dolce Vita. We are walking.

0: zomerse muziek, Rus in de Traffic Jam.
1: Je weet het, zo'n mooie dag en heerlijke muziek.
0: Ja, en even een vraagje aan jou. Heb jij de zwembroek al uit de kast gehaald?
1: Ja, ja, zeker weten, want het wordt schitterend mooi weer. Ook mooi weer om te lekker op het bootje te gaan varen en lekkere muziek te luisteren.
0: Ja, alleen jammer dat je mij weer niet uitnodigt. Zo spijtig dit. Ja,
1: dat gaat wel.
0: Hé, hey, zonnebrand?
1: Dat gaat zeker.
0: Heel goed. Ryan Paris met Dolce Vita. Lekkere plaat uit de jaren

0: heerlijke mashup. Eus, wie hoorde jij?
1: Dat is natuurlijk Shannon, Dead Music Play en Technotronics natuurlijk.
0: Met Pump
1: op de jam.
0: Je jam op je boterham, ja, zoiets, hè? Ja, nog één trek eraan. Tot het nieuws van 4:30. Dat doen we samen met Gwen McVay. All This Love.

0: zingende muziek op de zingende Traffic Jam tot aan 6 uur. Om jou door de file heen te helpen. Dit was dan All This Love. En ik zie dat de redactie alweer klaar zit aan de andere kant van het raam voor het nieuws van 4:30.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het Hantavirus. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp voor dronepiloten. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman, die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Samut Flotilla, zijn weer in Nederland. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Werkzaamheden bij voetbalclubs en interactieve tentoonstelling in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Deze week is er gestart met werkzaamheden bij voetbalclub CTO 70 en SVO. Bij CTO komt een nieuw kunstgrasveld voor de jeugd. Ook worden jeu de boelbanen en een beachvolleybalveld aangelegd. Bij SVO wordt het hoofdveld vervangen door een nieuw kunstgrasveld. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken. Tot en met dinsdag 16 juni is de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade te zien in Bibliotheek Amstelveen. Bezoekers ontdekken hier meer over technologie en duurzaamheid. De opening zal worden verzorgd door wethouder Floor Gordon. De bibliotheek zit aan het Stadsplein in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
0: En dan gaan we naar de wegdekinfo. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 6 kilometer en 6 minuten vertraging. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Baren en Voorthuizen. 16 kilometer en 28 minuten vertraging. A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. 4 kilometer en 5 minuten vertraging. We gaan eens even kijken wat we hier in de buurt hebben. Even kijken, A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost. 3 kilometer. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk. 6 kilometer en 11 minuten vertraging. Er staan een hoop files, denk ik, door Pinksterweekend. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Buiten en afrit Lelystad Airport. 6 kilometer en 13 minuten vertraging. Ik zeg sterkte als je erin staat. En gelukkig heb je Jam FM op in je auto. Dus wat dat betreft gaat het helemaal goed komen.

0: lekker. Pepsi en Shirley. Ondertussen zit Euse driftig te sms'en. Heeft zijn hoofdtelefoon niet op, dus ik heb zijn microfoon ook maar even niet opgezet. Hij is erbij hoor.
1: Ik ben er weer.
0: Hey, Pepsi en Shirley, wat weet je van ze?
1: Ja, volgens mij, maar dat is toch de backing vocals van Wem.
0: Helemaal goed.
1: Ja, ja.
0: En ze zaten ook in een clip van Club Tropicana. Wat ook een grote hit was van Wem. Pepsi en Shirley was dit met Heartache hier in de Traffic Jam. Ja, weet je nog, moederdag, Escape Amsterdam, wie trad daarop? Dat was Karen White.
1: Ah,
0: ja. Ik had de kaarten voor, maar ik heb ze weggegeven. Ik kon niet die dag. Dit is I Want To Make You Love Me.

0: ze trad op met moederdag. Dat was volgens mij op een zondag. Ja, het valt altijd op een zondag, toch? Oh. Heus, zeg eens wat.
1: Ja, zondag.
0: Ja, ik had twee kaarten, maar ik heb ze weggegeven. Ik heb begrepen van mijn collega's van Jam FM dat het toch een geweldige show was. Dus misschien als ze weer een keer terugkomt in dat kikkerlandje, dat ik dan toch even ga kijken. Wat jij, Heus?
1: Dat moeten we zeker doen. Zeker weten.
0: Ja, mag je mee?
1: Ja, zeker. Ga je mee.
0: Oké.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Ja, het was een redelijke grote hit van voor Colonel Abrams. De track heet I'm Not Gonna Let You. Eus, maar wat was zijn grootste hit?
1: Ja, dat moet toch zeker een track zijn geweest?
0: Ja. Ja, ik ga je een beetje opvoeden, hè?
1: Ja, goed.
0: Even nieuwe muziek hier in de Traffic Jam tot aan 6 uur met Erik en Eus. Doen wij samen met Dennis Collins. And what can I do for you?

0: liefde in een relatie, Eus, dat komt van twee kanten. En daar gaat deze track een beetje over. What can I do for you? And what can you do for me? Mooi track van Dennis Collins.
1: Zeker, heel mooi. Heel
0: ja,
1: mooi.
0: Ja, ja, ja, zeker. Nou, ja, wie weet. Ach goed, we hebben nog één track te gaan tot aan ja, het nieuws van 5 uur. Dat doen we samen met Suki Sol. Die is ook al regelmatig ja, voorbijgekomen in deze show. Suki, wat denk je dan aan?
1: Suzuki.
0: En welk land?
1: Ja, Japan.
0: Ja, heel goed. Ja, inderdaad, deze artiest, CQ-producer, komt uit Japan. Heeft een mooi nummer gemaakt. Ain't no doubt. Geen twijfel over mogelijk. Ja, inderdaad. Liefde komt van twee kanten. Nou ja, zoiets. Volgens elkaar prima op, zou ik zeggen. Zometeen het nieuws van 5 uur. Dan luister even lekker naar de basgitaar. Ondertussen zit Eus zijn dikke buik te rimpelen. Net of die gitaar kan spelen. Dit is Ain't No Doubt.

0: Suki Soul en Ain't No Doubt. De redactie van het nieuws van 5 uur zit alweer klaar. Dus het is tijd voor het nieuws van 5 uur. En ik ben zo meteen terug naar de andere kant. Samen met Eus van het nieuws.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
14: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Amsterdamse festivals vrezen voor meer afgelastingen na stopzetten Music On Festival. Een nieuwe Schiphol-regel verschuift vlieghinder in Haarlemmermeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Festivalorganisatoren in Amsterdam vrezen dat meer evenementen worden afgelast na het stopzetten van Music On Festival. De gemeente trok op de dag van het festival, 2 uur voor aanvang, de vergunning in vanwege zorgen over de veiligheid van het recreatiegebied Gaasperplas. Onderzoek wees uit dat de ondergrond mogelijk niet stevig genoeg is voor grote festivalconstructies. Branchevereniging EVA pleit daarom voor duidelijke en consistente regels rondom veiligheid en vergunningen. Bewoners van delen van Haarlemmermeer kunnen vanaf 11 juni vaker of juist minder vliegtuigen boven hun huis horen door een nieuwe veiligheidsmaatregel van Luchtverkeersleiding Nederland. Vertrekkende toestellen vanaf de Kaagbaan moeten straks nauwkeuriger dezelfde bocht vliegen, zodat vliegtuigen onderweg meer afstand van elkaar houden. Vooral in Hoofddorp en Rijzenhout neemt de geluidsoverlast daardoor licht toe, terwijl bewoners van Nieuw-Vennep en Leimuiderbrug juist iets minder hinder kunnen krijgen. De vliegroutes blijven hetzelfde en er komen geen extra vluchten bij, maar de spreiding van het geluid verandert wel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Wij zijn Jam FM.
13: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
16: Wij zijn Jam FM.
13: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Inmiddels is de temperatuur in Amsterdam en omstreken gestegen naar 26 graden.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: En na dat nummer wat we nu op de achtergrond horen van Claudia van Rado.
1: Lady Lago.
0: Slash Lady Lago.
1: Ja, klopt. Binnenkort in Amsterdam. 20

0: Echte zweetdruppels die gaan alles op de mengtafel bijna. Dexacer, als ik het goed uitspreek. In ieder geval mooi nummer. Zomers, ik zeg vakantie, gevoel. Even terug in de tijd met Melissa Morgan. Ik had ooit een 12 inch van haar. Ik weet niet meer welke. Maar deze is ook wel aardig.
1: Klinkt heel goed, heel mooi.
0: Ja, Fools Paradise. Wat zou dat betekenen?
1: Ja.
0: Fools Paradise.
1: Paradise wel, maar.
0: Je wordt voor de gek gehouden of zoiets.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Hey, fijn dat je erbij bent. Dit is de Traffic Jam. Tot aan 6 uur zijn we nog even lekker bij je met mooie muziek.

0: ben er nog niet achter welk nummer toen ik, wat ik toen op 12 inch had. Dus nou, dat geeft ook niet. Fool's Paradise.
1: Een mooi, heel mooi nummer, heel mooi nummer.
0: Oké, okay, nou, fijn dat je het ook mooi vindt.
1: Ja, zeker.
0: Is trouwens een edit van Saved Robots ook alweer. Ja, het is bijzonder.

0: Jan houdt het zomaar even op, zeg maar. Inner City, what you gonna do with my love and Aris. Allereerste hit wat ze hadden hier in Nederland was Big Fun. En wat heel veel mensen niet weten, dat de cd-single per ongeluk in mono is opgenomen. Ja, echt waar. Ja, als je de cd-single hebt, even terugluisteren. Zwaar mono. Maar goed, dat heeft de platenmaatschappij niet teruggetrokken. Want er waren al zoveel exemplaren gedrukt. En bijna niemand heeft het gemerkt. De tweede single was trouwens Good Life. Die was wel in stereo. Ja. En ze hadden nog twee nummers. Maar ja, voor de rest was het een One Day Fly. Keer deze, Eus.
1: Ah, heel mooi intro, hoor ik.
0: Ja, Dead Lover van Mickey.

0: Dance Lover, oftewel I Want To Be Your Lover. Ja, en de redactie zit weer te popelen hoor, aan de andere kant van het raam. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 5:30 en het lokale nieuws. En daarna is Traffic Jam er weer bij met Erik en
1: Eus.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dit verboden. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het Hanta-virus. En tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Open dag bij boerderij Polderzicht in Oudekerk. En rondvaart met de fluistervink in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Maurice Becker. Op maandag 25 mei opent boerderij Polderzicht in Oudekerk de deuren tijdens de Campina Open Boerderijdagen. Bezoekers kunnen daardoor kennis maken met het boerenleven. Boeren vertellen over de melkproductie en duurzaamheid en er zijn leerzame activiteiten voor kinderen. Boerderij Polderzicht is de enige deelnemende boerderij in Ouder Amstel. Aanstaande woensdag vaart rondvaartboot de Fluistervink door het Amsterdamse bos. Bezoekers kunnen meevaren op de elektrische boot en genieten van natuur, vogels en verhalen over het bos. Een kaartje kost €10 per persoon. Kinderen tot 4 jaar mogen gratis mee. Tickets zijn online te reserveren via deboswinkel.amsterdam.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.

0: Desert, de Traffic Jam.
1: Dan gaan we weer even naar de verkeersinformatie. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen-Noord en Muiden. 5 kilometer en 6 minuten vertraging. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Voorthuizen. 15 kilometer en 21 minuten vertraging. Dan gaan we even naar de volgende pagina kijken wat daar voor leuks te bezichtigen is. Even kijken, A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Buiten en afrit Lelystad Airport. 7 kilometer en 10 minuten vertraging. En de A6 Lelystad-Jouren tussen Emmeloord-West en Emmeloord. 5 kilometer. En de laatste voor vandaag, A7 Zaanstad-Horen tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. 7 kilometer en 8 minuten vertraging. Ik zeg heel veel sterkte als je erin staat. Ja, je zou er maar in staan in het warme weer. Gelukkig hebben de meeste auto's airco.

0: mooie samenwerking, Eus.
1: Zeker, Luther Vandross.
0: Met?
1: Janet Jackson.
0: Ja, Janet Jackson. En yeah. The Best Things in Life Are Free. Ja, dat was toen. Ja. Ik weet niet of dat nog zo is, maar goed. Het is wel een lekkere plaat. Ja, gewoon lekker dansbaar. En zeker met het zonnetje op je bolletje. Is het prima te pruimen. Toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, dat dacht ik. En wie zit dan? Ja, dat is onmiskenbaar.
1: Dat is volgens mij Prins.
0: Ja, het klinkt als Prins. Ja. En het is ook Prins. Prins and the Revolution. Zo heette dat toen in die tijd nog. Met Wes Barry Barrett. Het is wel een edit gemaakt door SGT Slick. Discotizer. En ze noemen het zelf een recut. Hey, welkom bij de Traffic Jam met Erik en...
1: En Heus natuurlijk.
0: En Heus natuurlijk. We hebben nog pak een beet 20 minuten te gaan om jou te vermaken. Trouwens, de chatroom is open. Je mag een verzoekje aanvragen.

0: Ja, lekker. Lekker toch?
1: Dat is ik weten.
0: Dit is een...
1: Dit is helemaal weer mashup. Madonna en Cool in the Gang. Kijk dan de handen hoor je natuurlijk. En? Cool in the Gang.
0: En van Madonna hoor je...
1: On the Groove.
0: Get into the groove, ja. Lekker man. Ja, dan ga je gewoon op dansen. Ook al krijg je klotsende oksels. Ja, dat maakt even niet uit. Als je wilt dansen, dan ga je dansen. En ja, dan is dat het geschikte nummer in de discotijd. Sheeda Garrett, lange tijd niet van haar gehoord. Ja, dat kan ook wel. Want ze maakt ook niet echt heel veel nieuwe muziek meer. Maar dit is dan wel een waanzinnige plaat uit de jaren 80. Moet ik het voorlezen of dit lezen?
1: Ja,
0: daar zo. Do you want it right now? Oké, okay, do you want it right now? Ja, heel goed.

0: Do You Want It Right Now? Sida Gabbard, we hebben nog één trick te gaan, Us, voordat.
1: Ja, dan komt Pieter Kuijt natuurlijk. Die gaat het weekend weer inluiden.
0: Ja, Pieter Kuijt die het weekend inluidt met...
1: De 60 Minutes of Classics.
0: Ja, het is zometeen op de terugweg. Dan gaan we er ook naar luisteren. Hij heeft altijd waanzinnige tricks die ik dan weer net niet heb, weet je wel. We hebben nog één trick te gaan. Dat is van de Timex Social Club. Trick heet Roemers. Daarna was er een beetje oneenigheid over de naam. Hoe heette deze formatie daarna, Eus?
1: Ja, dat zou ik weten, weet jij het?
0: Club Novel. Ja. Echt? Club Novel.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, serieus. Zoek maar eventjes op op Google.
1: Oké. Okay.
0: Of Club... Nee, ik zeg Novel. Ik zeg Club Nouveau. Nouveau was het. Ah, sorry. Ja, ik word weer helemaal door jou in de war gebracht. Hey, fijn dat je geluisterd hebt in de Traffic Jam met Erik en Eus. Eus, zeg je nog even iemand gedag?
1: Ja, nou, we gaan iedereen groeten en iedereen gaat lekker van het zonnetje genieten. En een heel mooi Pinkster weekend.
0: Oké, dankjewel. Ga ik ook doen. Timex Social Club. Roemers. Trick gaat over Eus.
1: Ja, ja.
0: Geetje.
1: Allemaal doen.
0: Het is allemaal, ja, inderdaad. Hey, tot over 2 weken. Groetjes, bye.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Jos Daarstra met het radio nieuws. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In de Bild is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. Een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer. In Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden. Vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warmer weer aan. Volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere details te geven. Zijn deelname kan de verkiezingsstrijd in Parijs en daarbuiten merkbaar opschudden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het Ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een Ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Amsterdamse festivals vrezen voor meer afgelastingen na stopzetten Music On Festival. Een nieuwe Schipholregel verschuift vlieghinder in Haarlemmermeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Festivalorganisatoren in Amsterdam vrezen dat meer evenementen worden afgelast na het stopzetten van Music On Festival. De gemeente trok op de dag van het festival 2 uur voor aanvang de vergunning in vanwege zorgen over de veiligheid van het recreatiegebied Gaasperplas. Onderzoek wees uit dat de ondergrond mogelijk niet stevig genoeg is voor grote festivalconstructies. Branchevereniging EVA pleit daarom voor duidelijke en consistente regels rondom veiligheid en vergunningen. Bewoners van delen van Haarlemmermeer kunnen vanaf 11 juni vaker of juist minder vliegtuigen boven hun huis horen door een nieuwe veiligheidsmaatregel van Luchtverkeersleiding Nederland. Vertrekkende toestellen vanaf de Kaagbaan moeten straks nauwkeuriger dezelfde bocht vliegen, zodat vliegtuigen onderweg meer afstand van elkaar houden. Vooral in Hoofddorp en Rijzenhout neemt de geluidsoverlast daardoor licht toe, terwijl bewoners van Nieuw-Vennep en Leimuiderbrug juist iets minder hinder kunnen krijgen. De vliegroutes blijven hetzelfde en er komen geen extra vluchten bij, maar de spreiding van het geluid verandert wel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: Het is vrijdag, weer een werkdag voorbij. 60 Minutes of Classics met Pieter Kuyt.
16: Oké, daar gaat hij weer, vrienden.

wat zijn ze lekker, die classics. Vooral op vrijdag, omdat je dan richting het weekend gaat. Wat is er mooi dan dat, de Everett Wright Band en Let's Go Out Again, and Again, and Again. En daarvoor Wham, and If You Were There. Hartstikke mooi met dat orgeltje erbij en hartstikke soul. Ik weet nog wel dat ik hier net kwam bij het station, dat er ergens op mijn lijstje stond geen Wham draaien. Maar daar bedoelden ze vast dit nummer niet mee. Denk ik niet, hè. Het zijn de classics waar je luistert iedere maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 7 een uurtje bekend. Waar je ook zelf een verzoekje voor kan aanvragen. En anders draai ik ze. Crack Willing Games en Girl Talk bijvoorbeeld.

Ja, lekker zo'n orkest wat eindeloos doorgaat. Girl Dunk Talk ken ik nog van Dave Edmonds, maar dit is een hele andere. Dat was Crack Villain Gains bij de Classics.

0: nieuws van 7:30.
1: Dit is Jos Luistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. In de Bilt is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Het weer, het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Werkzaamheden bij voetbalclubs en interactieve tentoonstelling in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Deze week is er gestart met werkzaamheden bij voetbalclub CTO 70 en SVO. Bij CTO komt een nieuw kunstgrasveld voor de jeugd. Ook worden jeu de boelbanen en een beachvolleybalveld aangelegd. Bij SVO wordt het hoofdveld vervangen door een nieuw kunstgrasveld. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken. Tot en met dinsdag 16 juni is de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade te zien in Bibliotheek Amstelveen. Bezoekers ontdekken hier meer over technologie en duurzaamheid. De opening zal worden verzorgd door wethouder Floor Gordon. De bibliotheek zit aan het Stadsplein in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.
4: Het is vrijdagavond. Hoogste tijd voor 16 Minutes of Classics met Pieter Kuyt.
5: Jam FM. Jam FM.

Lekkere vrienden, bij de 16 Minutes of Classics hoorden we Cheek, bestaande uit Now Watches en Bernard Edwards. En die Bernard, die is niet meer, maar Now Watches zie je af en toe nog opduiken in diverse plaatjes. Je hoort I Want Your Love. Lekker om mee te doen. En deze is ook een hele bekende, Stevie.

Smith hoorde je en Valerie Day. Het echtpaar No Shoes en Baby I Can't Wait. Daarvoor Stevie Wonder met een klassieker. Het heette I Wish. Het is Jam FM. Met alleen maar classics op een rij. Paul Hardcastle nu. En Carol Keenan, Don't Waste My Time.

0: Howie T.
1: Het trompetje is heel wat keren gesampled later nog, maar dit was origineel van The Black Machine en Howie T. Bracht ons alweer aan het einde van deze 16 Minutes of Classics bij Jam FM. Straks aan de andere kant van 7 uur. DJ All Star Fresh. Meer klassiek materiaal.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Jos Daanstra met het Radio Nieuws. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radio nieuws.
14: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

reserveren. Cause here we go, yo. Dat is op een vrijdag en een gedeelte zal natuurlijk ook uitgezonden worden hier op Jam FM. 7 augustus. Gonna check it out, y'all. It's gonna be crazy. More info following.

0: on Halfway the Show, classic material on your radio. Vorige editie heb je het ook al voorbij horen komen, natuurlijk wat Michael Jackson. Ik heb die film nog steeds niet gezien, dus ik zou er misschien wel naartoe moeten gaan. Ik hoor veel verhalen erover. And we got many versions, man, like this Red Man, one of the great MC's.
1: Michael Jackson, we miss you, baby.
0: We miss you, baby.
1: Let's go.

7 augustus dus Classic Material Live. It's gonna be a summer thing. Ik kijk er alvast naar uit. I'm just fucking.

0: @4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Jos Daanstra met het Radio Nieuws.
14: Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld na een dodelijke aanval in de bezette regio Luhansk. Volgens Russische functionarissen kwamen 4 mensen om het leven toen Oekraïnse drones een studentencomplex in Starobinsk troffen. Ze spreken van een opzettelijke terroristische aanval. Oekraïne noemt de Russische lezing manipulatie en zegt alleen militaire doelen te hebben geraakt, zoals munitiedepots en luchtafweer. Onduidelijk is of het getroffen universiteitsgebouw door Rusland voor militaire doeleinden werd gebruikt. Op het ministerie van Financiën waren beide staatssecretarissen al in de zomer van 2025 op de hoogte van een datakluis met mogelijk belangrijke informatie voor de toeslagenenquête. Dat blijkt uit een tijdlijn die is vrijgegeven door de huidige bewindslieden Sander Palmen en Eelco Ehrenberg. De kluis kwam pas veel later in de publiciteit, wat vragen oproept over de transparantie binnen het ministerie. De Tweede Kamer wil nu duidelijkheid over waarom de informatie niet eerder is gedeeld.
13: De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radio nieuws.
15: What in the world did we just listen to?
16: J.
12: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
15: Padel rukt op, tennis komt binnenruimte tekort in Amstelveen. En textielrace moet kinderen en buurt aan het recyclen krijgen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Amstelveen springt bij met een garantstelling van €175.000... voor een nieuwe blaashal bij Park Startbaan. Zodat er in de winter twee extra tennisbanen overdekt kunnen worden. Door de enorme populariteit van padel zijn veel tennishallen in de regio verdwenen of aangepast. Waardoor indoor tennisbanen schaars zijn geworden. De bestaande binnenbanen op het sportpark zitten bijna helemaal vol. En vooral jeugdspelers lopen tegen lange wachtlijsten aan. Voordat de plannen doorgaan moeten er nog wel vergunningen worden afgegeven. Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel starten met de textielrace om kinderen en inwoners bewuster te maken van het hergebruik van kleding en ander textiel. Scholieren leren tijdens het project hoe ze textiel kunnen repareren, opnieuw gebruiken en recyclen in plaats van weggooien. Teams van 9 scholen gaan met elkaar de strijd aan en krijgen ondertussen les over duurzaamheid en circulariteit. Ook buurtbewoners kunnen meedoen door oud of kapot textiel in te leveren voor hergebruik of recycling. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze JamfM-dj's.
16: Now, 2 hours of the best Amsterdam late-night radio entertainment show coming to you.
17: I'm talking about you, you big, big freak.
16: Get ready for Joost van der Velde, Tommy Tedeschi. What?
18: Hebben ze niks meer tussen te doen?

0: Ik heb mijn winterjas vergeten, gelukkig.
1: Oh, je bent met zonder jas.
0: Man, wat een hitte. Ik denk, ik ga ook een beetje zomers. We beginnen met deze show Freaky Friday. Bedanken All Star Fresh Classic Material. We hoorden Elephant.
1: Elephant.
0: Ras Fraser met Music is My Life.
2: Joost, ben je zover?
1: Joost, ben je zover? Ja, ik ben er ook. Ik ben op de fiets zelfs. Man.
0: Haal maar geen huis. Ik ben ook zover voor de Hot Jam. Ik weet alleen niet wie het is. Misschien kondigt hij zichzelf al aan. Dat wordt ook vaak.
3: A brand new track right now, right here on Jam FM.
4: Hey Jam FM listeners, this is Blue, together with West Coast Stone and Dom Brady, bringing you our brand new single, Talk to Me. Catch it all.

0: zo'n geweldige plaat van Chains. En Let's Go Together. Dat zeg ik.
1: Wat is er jammer aan dan? Dat is een goede plaat, toch?
2: Leuke filler.
1: Nee, het is een hele goede filler.
0: Dit is zo'n plaat. Ik ga mijn collectie probeer ik nu te digitaliseren.
1: Ja.
0: Nu pas. Nou, ik ben er al jaren mee bezig. Maar ik heb een stapeltje met de dingen, de verzamelcd's, die gaan

0: Bleu.
1: Bleu.
0: Bleu.
1: Een beetje Duitse bleu.
0: En West Coast Stone en Don Brady. Met z'n drieën waren ze in de studio. En Talk To Me, zei de een. En de ander begon met te praten. Daar zei ze, daar shit spijt van.
1: En dat is de hot jam van deze week?
0: Dat is de hot jam van deze week, ja.
1: Bij Recht ook een hot jam. En we hebben ook een nieuwe hot jam. Dit is voor aankomende week. Of was het van afgelopen week?
0: Nee, van de afgelopen week vanaf maandag. 4 uur gaat hij bij Erik in bij de Traffic Jam in een première.
1: Oké. Okay.
0: Dat zit iedereen te wachten. Elke keer moet draaien. Nee hoor, dan echt embargo. Pas vanaf 4 uur. Bam! Mooie week. Oh, dat is de hot
1: dus
0: jam.
1: We weten nu nog niet wat de hot jam voor volgende week is?
0: Officieel niet. Ja, een heel klein gezelschap weet dat. Die moet wel dingen klaarzetten. Misschien in de computers en dat soort dingen. Dus die weten dat dan wel.
1: Oeh.
0: Maar dat is gewoon... Tenzij je heel veel geld geeft.
1: Maar hoe werkt dat dan? Kijken we dan ook naar het weer? Weet je wel? Soms heb je dan misschien een plaat die dan beter bij wat slecht weer past. Deze week wordt echt fantastisch.
0: Ja, nou kijk, we hebben een muziekredacteur die, die had zijn teen gestoten. Toen kregen we R.E.M. Everybody Hurts.
1: Ja. I hurt myself today.
0: Ja. Ja, nee, dan moeten we inderdaad een beetje doseren. Hoe we dat hier in de eiter laten horen.
1: Ik zou wel eens willen weten hoe dat gaat. Of ze dan ook een backup klaar hebben. Ik word altijd een beetje buiten gelaten.
0: Ja. Nou, ik heb die van 2 weken geleden aangedragen. Die gaan we straks draaien. Nee, die gaan we... Oh, die staat gewoon hier klaar.
1: Ex-Hot Jam.
0: Ja. Is Momo.
1: Het, Momo.
0: Ja. En die is nu de jamming... hoe heet dat? De Billboard. Die is iets minder belangrijk. De Billboard 100 binnengekomen. Een van de RB's.
1: Dat is in Amerika, toch?
0: Je hebt ook 30 van die lijsten daar. Dus dat is wel redelijk makkelijk. Maar volgens mij in zo'n platenlijst waar dat relevant is, is die binnengekomen. En mocht je denken van, waar hebben ze het over? Ik, in godsnaam, ik zit hier te zweten.

0: Mama Boyd.
1: Hij maakt je gek, hij maakt je dol, hij maakt een vrouw misjoggen. Joost van der Velde.
2: En hier zou eigenlijk jouw jingle moeten zijn, maar ik ben hem vergeten. Dus,
3: Oh ja, je wist niet dat ik kwam, ja.
2: Ja, Tommy Tedeschi.
3: Ik zei vanmiddag om 4 uur, ik ga fietsen. Jij dacht, nou, die is er voor 10 uur nog niet.
2: Die wordt weer afgevoerd met de ambulance.
3: Ja, wordt weer aangereden, ja.
2: Ja, oeps.

0: Er waren hier requests voor reggae-platen. Dit is dan iets anders misschien, maar wel zomers genoeg voor mij in het bakje zomers reggae. Maar het is wel met koffie erbij en toast. Ja, de uitvoerende is koffie met een K. En het liedje heet Toast. En dat rijmt tot Joost. Ja. Ben jij er ook nog?
1: Ja.
0: Ja,
1: goh, ik dacht dat ze de hele tijd... Joost!
0: Ja, dit is... het liep een beetje in de soep for one.
1: Lady!
0: Ja, precies. Ja? Je herkent hem.
1: Ja.
0: Dat is chic.
1: Ja, oh, heel chic. Ja.

0: Sunday smooth. Live your Sunday funky.
1: Jam on Sunday.
0: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
3: Dit is Jos Luistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld na een dodelijke aanval in de bezette regio Luhansk. Op het ministerie van Financiën waren beide staatssecretarissen al in de zomer van 2025 op de hoogte van een datakluis met mogelijk belangrijke informatie voor de toeslagenenquête. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. De regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Het weer, het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Werkzaamheden bij voetbalclubs en interactieve tentoonstelling in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Deze week is er gestart met werkzaamheden bij voetbalclub CTO 70 en SVO. Bij CTO komt een nieuw kunstgrasveld voor de jeugd. Ook worden jeu de boelbanen en een beachvolleybalveld aangelegd. Bij SVO wordt het hoofdveld vervangen door een nieuw kunstgrasveld. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken. Tot en met dinsdag 16 juni is de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade te zien in Bibliotheek Amstelveen. Bezoekers ontdekken hier meer over technologie en duurzaamheid. De opening zal worden verzorgd door wethouder Floor Gordon. De bibliotheek zit aan het Stadsplein in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Koffie voor Maurice.
6: Joost, ben je zover?
5: Joost!
7: Ja,
5: ik ben er ook hoor. Ja, hallo.
8: Wat is het heet, Bert? Wat is het heet?
5: Ja, hey, de airco staat aan. Is allemaal goed.
6: Nee, maar als je het heet hebt, dan is er een liedje met The Heat. Dit is Kesho.
5: Ah.

0: R&B en de hiphop een beetje hot, natuurlijk.
1: Nou, toen was het echt hot van de needle.
0: Ja, dus maar dit was de heat, Tonight's Night uit Rotterdam. Kwamen ze, en komen ze misschien nog steeds. Kleed Wijbold, Delano Veller en Orfeo McDonald lees ik hier. Dus dan denk je, oh, dit is mijn neef misschien. Dan kan je in ieder geval zeggen, ik heb je plaatje gehoord op de radio bij Jam FM. Wat gezellig. Luister toch ook naar de 104.9 of jamfm.nl. Mag ook gewoon. Ja, daar zijn we, Joost en Tommy, met de heat. Maar heat.
2: Twee platen die iets met elkaar te maken hebben. Hitlink. Het is een koffer, hetzelfde adres, een sample,
1: pak je koffers,
2: instrument, producer.

0: het heet, The Heat, Tonight's the Night. Dan gaan wij gewoon naar de Boogie Night.
1: Oh ja.
0: Dan is het Night en The Heat Wave.
1: Ja, dat je echt... Zonnebrand.
0: Ja.
1: Ik ruik het.
0: En zo s'avonds ook nog, dat je denkt van, oh, dat klamme t-shirtje.
1: Ja, klamme t-shirtje, zonnebrand, citronella.
0: En dan die muggen.
1: Date.
0: Ja, ik...
1: Echt, muggenspray.
0: Ik verlang alweer naar de kerst. Ja. Nu je het over muggen hebt. Bam, bam, bam, bam. Zweten zo s'avonds. Dit is Jam FM.

Jamathan, always smooth and funky. Heatwave en Boogie Nights, daarvoor Kishow en The Heat. En dat was een hitlink op Jam FM. Zomaar gratis en voor niks. Ja, je hoeft alleen die radio af te stemmen en daarna niet meer aan te komen. We doen het trouwens voor De Waver, voor Oude Kerk aan Amstel en voor Duivendrecht in willekeurige volgorde. Mocht je in Amstelveen wonen, dan hoor je ook bij de familie. En alles eromheen. Je luistert gewoon lekker naar die heerlijke liedjes die we draaien. En dan ben je ook nog een beetje op de hoogte wat hier speelt in de regio. Het was woensdagmiddag even voor 5 uur in Amstelveen. De tram is stilgevallen midden op het kruispunt Gondel met de Beneluxbaan. Het zou om een aanrijding gaan, maar zorgde wel voor wat verkeershinder. Want niemand kon er meer door. Alle wijken onbereikbaar. Mensen die met pannen stonden te wachten op hun partner om te komen. Drama. Ja, dat was woensdagmiddag. Woensdagmorgen trouwens aan de Weesperstraat in Diemen een enorme grote brand in het bedrijfspand. Er kwam heel veel rook vrij. Maar ja, die was wel goed zichtbaar. Maar de wind stond voor ons prima de goede kant op. Dus we hebben er helemaal geen last van gehad hier. Gisteravond met een aantal nieuwe commissieleden en een nieuwe voorzitter, namelijk Paulette Koekbaks, is gisteravond de commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling gestart in een nieuwe bestuursperiode na de verkiezingen. Het was ook de laatste commissie voor vergadering voor wethouders Rineke Korrel en Victor Frequin. En op 8 juli is de installatie van de nieuwe commissie van de nieuwe wethouders. En het afscheid van de vertrekkende wethouders Speel, Korrel en Frequin is op 16 juni in het gemeentehuis. En ook nog een treurig nieuws gistermiddag. Een 68-jarige man in een rolstoel is op de treinbaan gekomen. Even kijken, ja, die kwam om bij een ongeluk op station Bijlmer Arena. Het blijkt door de aanzuigende werking van een passerende sneltrein te zijn geweest. Is die met zijn rolstoel zo op het spoor getrokken. Bam, hij stond te dicht bij het spoor. Treurige momenten daar in de Bijlmer Arena. Ja, daar moet je dus dan ook langskomen. Nu trouwens, als je daar bent, word je helemaal gek, want er zitten al die harries. Het gemiddelde is wel dat je zo'n zilveren rokje aan moet. Dus ik denk niet dat ik daar wordt toegelaten. Ik heb mijn zilveren rokje niet aan. Ik neem er nog eentje, maar ik neem ook even ruimte voor de hot jam van vorige week. Die was van Nicola Manini. And I want you.

0: Tommy.
1: Joost.
2: We hadden het toen een keer over die APX.
1: Oh ja.
2: Dat stel, wat hier, kent ze wel, Dick en
1: Nel. Wij hebben ze toen geïnterviewd.
2: Ja, precies. En wij zaten op Insta te kijken en die dame was vooral in er eentje.
1: Nou.
2: Maar goed, die spelen dan ook echt zo'n keytar. Echt zo'n... En dat heb ik met deze plaat natuurlijk ook enorm, alsof je een gitaar, maar dan wel een keyboard hebt. Maar dat speelde zij dus ook. Dat is de link met Jeffrey Osborne, Plain Love. Maar jij zei van, zij is nog bij elkaar. En ik dacht ook, zij is nog bij elkaar. Maar ik zag nu foto's dat ze bij elkaar
1: zijn. Oh, gelukkig. Ja.
2: Dat geeft me toch weer een beetje warm gevoel.
1: Ja, maar ik vond het zo leuk stel. Ook toen ze hier waren. Ja. En toen gingen ze op de gang hier in de keuken gingen ze jingles inspreken.
2: Ja.
1: Ja, dat was heel leuk. Ik weet het nog. Tot 2019 was dat.
2: Ja, precies. Maar volgens mij maken ze niet meer op die manier samen muziek. Want ik zie ze niet echt APX meer promoten.
1: Nee, maar dat kan.
2: Maar misschien hebben ze er wel iets van. Nou ja, dan gaan we zo. Kunnen we in ieder geval wel door één deur. Hebben we geen muzikale discussies meer.
1: Ja, we kunnen het vuurtje een beetje aanwakkeren door straks een plaatje te gaan draaien van de APX. En dan heel even een screenshot en een fotootje naar ze toesturen van... Hé, wij draaien jullie nog.
2: Ja.
1: Hoe gaat het met jullie?
2: Dat zou inderdaad wel...
1: En dan zegt hey Joost en Tommy. Hey, yeah, of course. Yeah. We're doing a new project. And telling you all about it. And invite us.
2: Je APX is de BPX en dan de CPX.
1: Ja, dat zou kunnen.
2: Maar goed, je hoort al aan het geluidje. Dit heeft er niks mee te maken. Maar het is van, dit is trouwens een filler. Ik weet niet of je een leuke filler vindt. Want als ik gewoon de pladeren... Oh, dat is wel een leuke filler.
1: Nee, maar het moet ook achtergrond zijn, hè, Joost?
2: Ja, precies. Maar dit is van Blur. Maar dat is helemaal geen Jam FM band. Maar ik vind het wel grappig klinken. Maar het doet mij ook een beetje denken aan dit. Kijk of hij het pakt. Pakt hij het nou? Oh, pakt.
3: Op een dag.
1: Oh, ja. God miljard.
4: Ik had werken in de tuin.
3: Wanneer plots...
4: Boom. Ik ben de tovergitter. En als het twee keer turbo zacht, dan vlieg ik in brand.
2: Dit is Kabouter Wesley dus.
4: En wat is daar praktisch nut van?
5: Dat is zelfs heel pijnlijk.
4: Turbo, turbo!
1: Oh god, mijn jaar! Ja, ik heb met die Kabouter Wesley af en toe voor die fases. En dan moet ik allemaal kijken. En dan moet ik daar zo om lachen. Het is
2: zo fout, zo flauw. Ja. En dan had je ook de Little Tree Friends. Maar goed, over deze Kabouter Wesley. Turbo, turbo. Moet je het niet zeggen van een vlieg in de fik. Ah! Maar ik heb dus van de Two Chefs Brewing. Laat ik het wel even bij naam.
1: Oké, ja.
2: Heb ik dus een Turbo Radler gevonden. Dit is dan Mango. En we hebben volgens mij ook een andere. Maar gaan we even in het productentest gooien.
1: En je weet waar de Radler biertjes vandaan komen. Hè?
2: Ja, van die...
1: Haagat! Ja, van die mannetjes op middelbare leeftijd met een klein bierbuikje. Die gingen dan altijd fietstochtjes maken. Dan gingen ze appeltaart eten en koffie ergens.
2: Oh.
1: Ja, en dan gingen ze bier bestellen met spaarrood of 7-Up en dan citroen. En het is een hele handige bierbrouwer die is erop op ingesprongen. Die dacht, nou, we gaan een vaarradler maken.
2: Ja.
1: Dus gewoon, dan kun je een heel licht biertje drinken met een zoet smaakje. En dan kun je lekker doorfietsen. Ja. Dus, en die heb jij nu...
2: Mango.
1: Ja.
2: Ik vind het raar.
1: Ik vind het raar. Nee, maar goed, we weten al waar het naartoe gaat. Het is natuurlijk veel te zoet, maar het is wel leuk.
2: Dan even voor de Twitch TV / Jam FM houden. Dit is hem dus.
1: Ja, maar je hebt je hand... Nu staat er al een Turk.
2: Ja.
1: Je moet hem even omdraaien. Het lijkt dus een Turkenbiertje. Turbo. Ja, het is beter.
2: Turbo.
1: Ja.
2: Dus dat gaan we nu even proeven voor jullie, want dan hoeven jullie het zelf niet te doen als vies.
1: Ja.
2: Dat is de service van dit programma.
1: Ja. Mooi hoor.
2: Ik ga eens even iets aparts doen. Ik heb geen classic. Jij hebt wel. Nou, is dit een classic? Dit is lang geleden. Ergens in de jaren 90.
1: Ja.
2: Vier van die dames.
1: Ja. En toen was een bodycon nog heel onschuldig.
2: Precies.
1: Ja.
2: Dit is All Saints.
1: Ja. Je belt me toch niet alleen maar voor de seks? Nee, maar daar is een bodycon voor, ja.
2: Oh.
1: Ja, ja. Alright. Oké. Okay. All Saints, toch, dit?
2: Ja, tot
1: Christine Applegate?
2: De klok van 9 uur.
1: Oh, ja.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren. Een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISEC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serdar Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Amsterdamse festivals vrezen voor meer afgelastingen na stopzetten Music On Festival. Een nieuwe Schipholregel verschuift vlieghinder in Haarlemmermeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Festivalorganisatoren in Amsterdam vrezen dat meer evenementen worden afgelast na het stopzetten van Music On Festival. De gemeente trok op de dag van het festival 2 uur voor aanvang de vergunning in vanwege zorgen over de veiligheid van het recreatiegebied Gasperplas. Onderzoek wees uit dat de ondergrond mogelijk niet stevig genoeg is voor grote festivalconstructies. Branchevereniging EVA pleit daarom voor duidelijke en consistente regels rondom veiligheid en vergunningen. Bewoners van delen van Haarlemmermeer kunnen vanaf 11 juni vaker of juist minder vliegtuigen boven hun huis horen door een nieuwe veiligheidsmaatregel van Luchtverkeersleiding Nederland. Vertrekkende toestellen vanaf de Kaagbaan moeten straks nauwkeuriger dezelfde bocht vliegen, zodat vliegtuigen onderweg meer afstand van elkaar houden. Vooral in Hoofddorp en Rijzenhout neemt de geluidsoverlast daardoor licht toe, terwijl bewoners van Nieuw-Vennep en Leimuiderbrug juist iets minder hinder kunnen krijgen. De vliegroutes blijven hetzelfde en er komen geen extra vluchten bij, maar de spreiding van het geluid verandert wel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: het zo doorgaat, wil ik dat het ophoudt.
1: Ja, dat heb ik wel gezegd.
2: Maar de ruzie was dat. het was gewoon een soap.
1: Ja, een soap. Ja, wij hadden het tijdens de plaat ook over een soap, hè, Joost?
2: Ja, musical.
1: Ja, musical. Ik vind het toch steeds heel tricky wat daar gebeurd is.
2: Daar komt een musical van.
1: Ja. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
2: Nee. Music on, the musical. Goed, ja.
1: Ik zou er geen kaartjes verkopen dan.
2: Nee, dames en heren, jongens en meisjes. Wat een Asa Lovechild en Anymore.
1: Is het Asa?
2: Asa?
1: Asa, ja. Ik weet het niet. Lovechild, ja.
2: Ja.
1: Leuke plaat, maar wel...
2: Jammer dat die microfoon op stond.
1: Ja, dat was op een gegeven moment ruzie.
2: Ja. Ik ga midden in de opname en dan komt die man langs. Ja. Hey, zou je me niet bellen? We zouden toch uiteten? Nee, ik ben een liedje aan het opzingen.
1: Ja, dat heb je wel eens in dat soort studie. Hebben wij wel eens ruzie gehad, Joost? Nee, toch?
2: Nee, we zijn een harmonie. Ja, de momenten dat het verkeerd ging, zei ik... Nee, ik lig onder de auto. Ik kom nu naar het ziekenhuis.
1: Ja, misschien heb jij die mensen gestuurd om mij omver te rijden. Maar nee.
2: Wow.
1: We hebben wel eens een andere mening.
2: Ja.
1: En dat is hartstikke leuk. Dan discussiëren we erover. En dan zeggen we... Oké, en nu die plaat waar je net over had. Dus dat is altijd goed eigenlijk, hè?
2: Ja, en ik denk... Ja. Een kutplaat. En jij zegt, nou, als het niet wordt, dan ga ik op mijn beloontje presenteren.
1: Oh ja, dat hebben we ook nog eens een keer geopperd.
2: Ja, en over smaken. We hebben dus de Turbo Radler met een mango smaak.
1: Ik vind hem wel een bittere afdronk hebben trouwens. Voor een zoetig mango biertje.
2: Ja, ik denk dat hij op het terras wel tot zijn recht kan komen. Als het gewoon warm is.
1: Maar misschien moet je eerst... misschien had ik hem moeten drinken toen ik hier net aankwam met mijn fiets.
2: Ja, precies.
1: Ja. Ja.
2: Nog even één slokje doen, want ik zit er maar weer weg te spoelen met rode wijn. Dus
1: Is er vanavond trouwens ook Harry Styles in de arena, of niet?
2: Ja. Dus ja, dan
1: wel vanavond.
2: Heb je niet zo'n zilveren jurkje aan? Echt al die dames.
1: Ik had juist gekeken. Ik dacht, nou, dat hoeft niet. Het is er niet. Dus ik had gewoon met de meter. Maar het was zo mooi weer. Dus ik dacht, ik ga een keer met de fiets.
2: En dat lukt.
1: Ja. En dat is heel goed huid gegaan, mensen. Ik ben heel hard overgekomen, weer niet aangereden. Maar wat gaan wij dit uur doen, Joost?
2: Oh, wat een goede vraag. Ik heb hier een draaiboek. We gaan straks hebben over welke kruiden moet je weg... en welke is onkruid in je tuin.
1: Oh
2: wacht, een verkeerde draaiboek. Okay. Nee, ik ga naar het toilet. Ik ga de verjaardagskalender halen. Wat moet er in dit programma?
1: Ja, Joost. Ja. Ja. Heb je hem al?
2: Nog niet.
1: Ik was op tijd ook, hè?
2: Ja, gekkenhuis.
1: Man.
2: Hebben we ook nog een foute jaren 90 wenspauper?
1: Ja, en een Gaybar Classic. En de smeer je wegplaat met After Sun. Alles hebben we klaar.
2: Doen die mail hier.
1: Ja. Ja. Deze plaat doet me dan altijd denken, hè, aan de ruisende zee.
2: Ja, de zeeuwmeeuwen.
1: De zeeuwmeeuwen uit Zeeland.
2: Zeeuwmeeuwen,
1: ja. Zeeuws meisje. Nee, maar ik denk dan altijd, als ik dit hoor, van... Oh, ik sta op het strand. Ja. Een beetje zo'n... Ja, de zon is nog niet gedaald, maar het wordt wel iets aangenamer. De zon is niet zo fel.
2: Nee.
1: Er wordt wat muziek gedraaid vanuit de beachclub. Ja, je ziet mensen een beetje rondlopen met briesertjes. En hey hoor, god, lekker kavaatje. Oh, lekker man. Ja,
2: netwerken.
1: Hartstikke goed. Je ziet wat linnen, witte broekjes voorbij komen.
2: Ja.
1: En overal die meeuwen. Ja.
2: Overal. En zand tussen mijn tenen.
1: Ja,
2: nog.
1: Ja.
2: Een lekker drankje. En zo'n lunch op de radio. Ja.

0: station Duivendrecht.
1: Nee, het is Meeuwenplein. Meeuwenplein in, ja, waar de pontje aan ligt.
2: Hè?
1: Ja, Meeuwenplein.
2: Ja, oh ja. Nee, ja. Snap hem al. Ja. Ik denk Duivendrecht.
1: Ja.
2: Misschien aan de plas.
1: Nou, als je het niet meer snapt en je denkt...
3: Kijk, en hier haak ik dan weer af.
1: Ja, dat kan ook, hè. Solange, Losing You. De plaat, de zomerplaat met die lucht van zonnebrandcrème. En die irritante meeuw.
2: Ja.
1: Ja, het is eigenlijk wel irritant, ja.
2: Maar het geeft wel inderdaad een hele fijne vibe aan deze vrijdag. Ja. Waarvan ik niet wist dat die zou komen. Dat was echt... Vorige week was het nog echt... Ik is soms opstaan, bijna krabben. Ja, ik kan het jeuk aan mijn rug.
1: Dus. Weet je wat heel goed helpt als je jeuk hebt?
2: Oh, jeuk, ja.
1: Krabsalade.
2: Oh ja, ik ga het eens proberen. Ja. Dank voor de tip.
4: Begin nou de smaak te pakken te krijgen.
1: Ja.
2: Ik heb een verjaardagskalender. Gaan we
1: heb je die?
2: Of gaan we nog eventjes...
1: Nee.
2: Zonder,
1: okay. We gaan die verjaardagskalender doen.
2: Nee, precies. Ja, het is 22 mei. Dat gebeurt ook niet vaak, maar één keer in het jaar. Dus daar staan we wel even bij stil hier bij dit super informatief programma Freaky Friday met Joost en Tommy.
1: Serviceverleden de magazine op de vrijdagavond van Jam FM.
2: Ja, als we het over 22 mei hebben, dat was het in 1942 dat Mexico de oorlog verklaarde aan Duitsland, Italië en Japan. Dat...
5: Oh, wat erg!
6: Wat is erg?
5: Wat erg?
6: Wat is erg?
2: Die zitten dus... Oké. 2021 hadden we het Songfestival. Weet je nog, toen we meededen?
1: Wie?
2: Het Songfestival. Duncan Lawrence had volgens mij net gewonnen. Dus we zaten in Rotterdam te zingen en zo. Een beetje half met kapje van de mond. Dat waren tijden. Het is 22 mei, ook de sterfdag van Morricone.
1: Oh ja, is het African Bambata?
2: Nee joh, dat is gewoon een echte Afrikaanse artiest die in 1988 die knijter van de hit heeft.
1: Jekke.
2: Ja, zomer jekke.
1: Oh, die.
2: Jekke. George Remy is vandaag jarig. Waar het niet dat hij dood is. 75-jarige leeftijd is hij in 83 overleden. En denk je, wat moet ik ermee? Hij heette Hershey en hij heeft dus Kuifje getekend.
1: Oh ja, hij was dat.
2: Ja.
1: 1000 bommen en granaten.
2: Ja, dat was kapitein Haddock.
1: Ja.
2: Dan hadden we ook Harry de Winter. Inmiddels niet onder ons, op 73-jarige leeftijd in 2023.

0: In de warme Charles de Gaulle.
1: Dat de laatste van de mensen die niet meer onder ons zijn, zou ik even met je delen. George Best. Van dat bier.
0: Oh ja, George Best, geweldig. Hij was een hele goede voetballer, maar hij hield toch al van een drankje.
1: Ja.
0: Hij spuugde er niet in en hij had een voorliefde voor prostituees. Er is een heel mooi verhaal dat hij was in een hotelkamer. 4, 5 prostituees, overal drank, er lag drugs overal. En de roomservice kwam binnen, die jongen van het hotel, van de roomservice, die zei: George, where did it go wrong? En toen zei George: wrong? What's wrong? I'm living the life, man.
1: Vandaag ook jarig. En die zijn nog onder ons. Naomi Campbell, 56 is zij. Katie Price, die was met Peter Andre. 48 is zij.
0: Oh ja, die had een hele grote...
1: Ja, net als Kim Holland is vandaag ook jarig.
0: 57. Bloemkolen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En Danny Christian, de Duitse schlagerzanger, is 70 vandaag. En Shuji Nakamura... Die is jarig, die is 72. Maar dat is niet zomaar iemand. Die heeft de blauwe led uitgevonden.
0: Let op.
1: Ja, je had de groene led, die was er al. De rode led was er al. En wat led je? Nou, om een ledscherm te maken had je ook nog blauw nodig. Dat heeft 25 jaar geduurd. Pas in 92 had hij dat, hè?
0: Ja, RGB, hè?
1: Ja, ja. RGB. Dus inderdaad. Maar hij heeft daar de Nobelprijs voor gekregen, de Japanner. Dan hebben we Morrissey. Want dat is niet wat we hier draaien. 67.
0: Nee. Nou ja, waarom zeg je dat niet bij Wagner en Danny Christian?
1: Ja, dat spreekt pas. Ja,
0: hier ook niet.
1: Ja, nee, maar. Dat zijn dan wel mensen die uit dat collectieve geheugen zitten. Hè? Deze is van ons. Johnny Gill is 60 geworden.
0: Oh! Die moeten we even doen dan.
1: En anders.
0: Ga ik even opzoeken.
1: Ja, geef jij een Gill als je hem hebt? We hebben Donald Jones, 53 vandaag geworden. En Lila James is 43 geworden op deze dag. Bernie Taupin, hij doet iets met Elton John, 67.
0: Hij was die tekstschrijver, hè? Hij schreef teksten.
1: Ja, precies.
0: Bernie Taupin.
1: Ivan Davis, die was van Icehouse, 71 is hij geworden. Avery Sunshine, die hebben we hier nog ook, 51. Sherry en Nivilak, zij is een Nederlandse zangeres, 34. En de DJ Carl Craig is 57 geworden. Hij deed iets in Detroit met muziek.
0: Mm.
1: Wat heb je?
0: Johnny Gill, Rob the Right Way?
1: Ja, Rob.
0: Heb je iets? Short Dick Man? Oh nee, dat is van 20 Fingers. Welke van Johnny Gill wil je horen?
1: Rub You the Right Way.
0: Ja. Rub You the Right Way.
1: Ja, dan denk ik dat we ons publiek...
0: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje, dat is natuurlijk ook een beetje met zonnebrandcrème.
1: Ja.
0: Ja. I'm Rob You the Right Way. Johnny Gill, ja, dus jarig.
1: Tot zover de verjaardagskalender.
0: Op Jam FM.
1: Als service. Wat moet die meneer?
0: Hallo?
1: Zit hij midden in een radioshow?
0: Bent u niet jarig? Hoe oud is hij nou geworden?
1: Hij is 60.
0: Oh.
1: En hij is romantically linked to Sherry Shepherd, de talkshow host.
0: Klinkt een beetje als de Backstreet Boys dit.
1: Gewoon lekkere swing beat sound.
0: Lekker hoor.
1: Hallo? Beetje New Edition.

0: gelukkig heeft u er niks van gehoord. Maar ik had de eerste 20 minuten van deze show had ik de koptelefoon verkeerd om. Nou, gelukkig heb je dat niet gehoord thuis.
1: Dat is wel lastig, want alles speelt achter zijn voren dan.
0: Ja, daar ben ik echt heel blij mee.
1: Korte nieuwslezer ook.
0: Nou, eerst, nou, om 8 uur hadden we het nieuws.
1: Oh ja, dit
0: en zat was heel nog... raar ingesproken.
1: Nee, maar ik heb hem gebeld. Hij zat eerst nog op het toilet.
0: Oh, ja.
1: Een beetje verkeerd gegeten.
0: Ik moet toch het nieuws inspreken? Dat moet ik even afmaken.
1: Ja, dat is toch kut.
0: Ja, we moeten eigenlijk heel even terug naar...
1: Wat was dit voor een vage...
0: Oh, vaag. Dit is geweldig.
1: Een goede filler.
0: Inner Glow. Ja, oh. Alien Soul. En je schrijft het, als je het wil opzoeken op Spotify. Of welke obscure muziek...
1: Bron.
0: ...medium jij gebruikt. Het is INR.GLO.
1: Oh.
0: Dames en heren. Alien Soul Inner Glow.
1: Ja.
0: Spreek je dat uit? Mooi man.
1: En daarvoor hadden we Johnny Gill omdat hij jarig was.
0: Ja, die was jarig inderdaad. Ja. We moeten heel even terug naar het vorige uur.
1: Oh.
0: Ja, heel even. Ja.
1: Dat effect?
0: Ja, die heb ik nog niet klaarstaan.
1: Jezus.
0: Ja, sorry. Even naar deze plaats. Soup for One.
1: Alweer? Ik zit al vol. Ik heb goed gegeven hoor.
0: Ja, het is van Unox. Zeg je die blikjes.
1: Oh ja.
0: Soepie! Ja, dat is soep voor als je in je eentje was.
1: Oké. Okay.
0: Maar hier zat dus. Hier zat dus een.
1: Er zit toch in het midden?
0: Een sampletje zat erin.
1: Inmiddels de player bedoel je?
0: Ja. Ja. Maar deze gaan we niet mee helemaal draaien hoor. Dat. Nee, maar wat ik wel dus even wil draaien is deze. Want dat is eigenlijk gewoon.
2: Warempel en Sample.
0: Dit?
1: Hey.
0: Ja, klein beetje opgepitcht.
1: Hè?
0: Ja, ja, ja toch, ja. Soup for one. Ja.
1: Ja, maar dit is een beetje Franse minestronensoep, denk ik.
0: Ja, en dat is hem wel, hoor.
1: Ja. Nee, in Frankrijk gingen Daft Punk en deze en nog een paar van die beentjes gingen allemaal. Air had je toen ook nog.
0: Ja.
1: Ook eens kijken of we die kunnen draaien.
0: Oh ja, Air.
1: Ja,
0: Cherry Blossom Girl. Ja, dat is mooi hoor. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Lady!
0: Nee, die komt pas straks.
1: Oh.
0: Ja, dit is ook wel een goede quiz van. Wanneer roept je nou eigenlijk een keer Lady? Ja. Hallo! Waar ben je nou? Hey! Hey! Hey!
1: Hey, wijf!
0: Hallo!
1: Je moet
0: dit is nu volgens mij hoor.

0: kwartplaat kunnen zijn. Maar juist, hij was net te laat. Hij was, dit is begin Zero's, toch?
1: Ik heb hem niet zo nauwkeurig meer op mijn netvlies.
0: Ja, Time volgens mij wel, ja. Oh, sorry, ik wist niet dat ik hier nog een keer ging.
1: Maar de Super One, dat is origineel. En dat was een film, hè? Dat is een film op televisie. Ja, het was toen ook in de bioscoop. Het was volgens mij een beetje niet zoveel punten als in heel goed. Maar de muziek maakte veel goed.
0: Maar zou die nog ergens op Netflix staan, deze film?
1: Dat zou kunnen. Dat...
0: Heel even terug in de tijd gaan zo. Ik vind eigenlijk, ja...
1: Nou?
0: Ze hebben wel heel creatief gedaan, dit... Oké. Hoe laat is het, Joost?
1: Het is al kwart voor ongeveer. Nou, 20 voor.
0: 20 voor, oké. Dus ja, 10 over half is
1: het. Klopt je rond, ja.
0: Ja. Moeten we Gaybar Classic doen nu voor de punten?
1: Nu al?
0: Ja, waarom niet? Ja, ik kreeg op een gegeven moment een boze brief van iemand. Ja, soms zit de Gaybar Classic en de Foute Jaren 90 dancepopplaat te snel achter elkaar. En het is ook een beetje van hetzelfde.
1: Ja, nee, dat
0: maar,
1: kan me voorstellen. Ja, maar,
0: dus toen heb ik gereageerd. Toen heb ik dit gereageerd.
2: Ik weet dat je het bent.
1: Hè?
2: Je bent homo.
3: Way Bar Classic. You are the only gay in this village. The Gay Bar. The Gay Bar Classic.
4: This is Jam FM.
0: Oh.
1: Hè?
0: Oh, dit is wel echt een hele geile plaat, dit.
1: Ja, maar dat is toch iets anders dan gay?
0: Nou, als dit geen gay is... I'm gonna ride you like a pony.
1: Ja.
0: Ja.
1: Met een beetje fantasie erbij. Heb je Frankie Goes to Hollywood.
0: Ja, ja. En dames maken niet dit soort geluiden. Hè? Dat zijn echt homo's die dit doen. Ja, ja.

0: vind het wel, zoals jij al zegt, ik smelt de camembert.
1: Nou.
0: Die Franse kaas, daar gaat er helemaal overheen.
1: Ja.
2: Lekker.
0: Oh ja.
1: Eigenlijk zat hij hier achter... I'm horny. Horny. Kunnen draaien. Dat heb je meteen de jaren 90 dance.
0: Wat is er gebeurd met Ginuwine trouwens?
1: Die zal wel in... is dat niet de Ladies of... nou nee, dat is iets anders.
0: Hebben ze die...
1: De Housewives of Atlanta of zo, wou ik zeggen. Maar dat is Ginuwine niet.
0: Ja, maar goed. Ik vond dit een leuke plaat. Daar had ook nog When Doves Cry. Was ook een leuke plaat. Maar er zat ook weer zo'n geluidje in. Maar is hij misschien wel verdronken in de babyolie van de Puff Daddy feestjes.
1: Is dat zo? Nee. Zal ik eens even kijken wat hij doet?
0: Kijk eens even.
1: In 2009 meldde hij zich na een lange pauze weer. Nou ja, en daarna, dat is het enige, het laatste wat van hem.
0: Ik heb een hele lange pauze genomen. Ja. En toen?
1: Ik moet plassen.
0: Ja. Heb ik ook wel eens een lange pauze.
1: Even kijken hoor.
0: Heeft hij nog iets uitgebracht?
1: Een mashup of Pony met Britney Spears.
0: Oh,
1: Toxic. Op TikTok heeft hij nog gedaan. Dat soort dingetjes. En hij zit natuurlijk ook in TGT. TGT met Tyrese en Tank.
0: Oh ja.
1: Dat is ook zo'n...
3: Is de song van TikTok!
0: Song van TikTok!
3: Is de song van TikTok!
0: Ja!
3: Oh my god!
1: Nee,

0: Het is zo mooi. Ik kijk naar buiten. Het is er gewoon steeds licht. Zie je dat, Joost? Ja, jij ziet het niet. Maar er zit een heel klein raampje hier. Maar als je naar buiten kijkt, ik zie nog een blauwe lucht.
1: Ja?
0: En ik zie nog kleine wolkjes. En het is het mooiste moment van het jaar dat je denkt... Het is zomer!
1: En het gaat nog een maand lang door, dit gewoon.
0: Nou, het wordt nog een maand langer. Dus tot de 21ste.
1: Dat zeg ik. Ik zeg toch, het gaat nog een maand lang door dat het nog lichter wordt.
0: Ik zei net dat ik er heel blij mee en trots op was dat wij nooit echt ruzie hebben gemaakt.
1: Ja, als het zo moet.
0: Als het zo doorgaat, wil ik dat het opvalt. We moeten even snel door met die foute jaren 90 dance.
1: Dit was Ash trouwens. I got the moves. En zij heeft ook een nieuwe plaat. En die is iets te poppy eigenlijk.
0: Ik wilde hem opzoeken op Spotify.
1: Het is zo moeilijk.
0: Maar dat kun je niet vinden. Dan krijg je iets anders. Maar Ash is dus met een dollarteken. Dus E, dollar, H, punt.
1: Ja, Ash. Ja.
2: Sorry. I like the bass to go boom, boom, boom. Now let me hear you say well. What is love? I miss the blue. Oh.

0: Oh, deze.
1: Dit is wel vet hoor. Hey, jij hebt hem uitgezocht, Joost.
0: Ja, ik doe heel spontaan.
1: Ja.
0: Starlight. En nummer uno.
1: Uno.
0: Ook weer uit Italië.
1: Het is een heel leuk kaartspelletje, Uno. Ja.
0: Ja.
2: Eigenlijk is dit gewoon Black Box, hè?
1: Ja, dat lijkt er wel op, ja.
0: Ja, dat zijn dezelfde mensen met andere...
1: Right on time!
0: Ja.
1: Starlight dus op Jam FM, nummer uno. De Fout Jaren 90 Dance Puppet plaat van deze week.

0: ik vind het zo lekker, Joost. Dit is zo'n plaat waar je zoveel energie van krijgt.
1: Lekker, hè?
0: Nog een keer dan. Ja.
2: Nummer
0: uno.
3: Hoe heet die plaat?
0: Ja, die plaat heet...
2: Uno.
0: Nummer uno. Ja, dat was Starlight, nummer uno, de Dance Pauper. Nee, de Fout Jaren 90 Dance Pauper plaat van deze week.
3: Alles in de blender.
0: En nu de nieuwe Bruno Mars. God Was Showing Off.
3: Ja, ik merk het wel, ja.
0: Ja. Wel lekker zwoel zomerplaatje dit.
3: Ja, lekker op het terrasje als je er gewoon over je balkon.
0: Ober, hallo. Mag ik nog even een flesje kava?
3: Heb jij een ober op balkon?
0: Ja, natuurlijk.
3: Nou.
0: Nee, of ik dacht dat je zei terras. Terras, sorry.
3: Ja, dat zei ik aanvankelijk. Ja. Daarna zei ik balkon.
0: Ja, ik zat nog helemaal in die nummer uno fase.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ego.
0: Nummer Bruno. straks Blaze, hè? Ja.
3: Oh ja. Deze zin, The Blast From The Past.
0: Ja. Moet ik even naar beneden?
3: Ja, jij moet de platen halen.
0: Ah, okay.
3: Ik ga het hier even stofzuigen, denk ik.
0: Okay. Bruno Mars nu bij Jam FM. Al een tijdje eigenlijk al. Die jongen is zo klein, die vergeet je gewoon dat hij... Oh, ben jij dan?
3: Is hij altijd
0: gewoon iemand te zingen? Ook?

0: koniec.
1: Hallo?
2: Je kan het.
1: Oh,
2: ja.
1: Gewoon, gewoon.
2: Ja, precies.
1: Oh, ja, we moeten echt. Ja, we moeten gewoon door. Bruno Mars, ja, die jongen is zo klein, maar die maakt zulke lange platen. Dat ben ik niet gewend. Volgende week dan draaien we helemaal. Bruno Mars en God Was Showing Off op Jam FM.
2: Volgende week draaien we de rest.
1: Ja, het is bijna alsof ik in high speed ga praten om nog op tijd te zijn voor Blaze.
2: Ja, dat is wel voor, echt topsport, hoor.
1: Topsport, top.
2: En naar Vallendam?
1: Ja, kras. Ja, de kraskraker aankomende zondag.
2: Ja, precies.
1: Ik beloof weinig goeds, want de wedstrijd is vervroegd van 6 naar 12:15. En dat is recipe for disaster. Ajax om 12:15 tegen Utrecht.
2: Oh. Nou, je gaat zo direct maar even met Blaze erover hebben.
1: Ja.
2: Want die is zo direct met de blast. De blast.
1: Hebben we nog tijd om te zingen of niet? Of zijn we het klaar?
2: Moet even kijken of we... Doei. Ja, ik doe maar even de elementjes erin, want anders denk ik... Oh, ja. Waar gaat het eigenlijk over? Zo direct... DJ Blaze met de blast. Helemaal verkeerd getimed, hè? Voor het aan het draaiboek volgen.
1: Ik ben een beetje weg geweest, sorry.
2: De blast.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren. Een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISAC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serdar Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: 750 jubileumbomen krijgen vaste plek in de stad. En spullen ruilen tegen afval in Amstelveen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De 750 jubileumbomen die in Amsterdam tijdens het feest op de Ring in 2025 werden uitgedeeld, krijgen nu een definitieve plek in de stad. De jonge bomen zijn de afgelopen maanden verzorgd en groeien straks verder in speciale groenstroken en buurten door de hele stad. Bewoners mogen de bomen alvast bekijken, maar de gemeente vraagt om ze nog niet aan te raken, zodat ze sterk kunnen worden. In Nieuw-West staat al een opvallende nieuwe boom, de zwarte gomboom. In Amstelveen kunnen inwoners zondag 31 mei gratis spullen ruilen tijdens een speciale ruilmiddag van SwapShare. De actie is bedoeld om minder afval te maken en spullen langer te gebruiken. Volgens de organisatie hebben veel mensen thuis spullen liggen die ze niet meer gebruiken, terwijl anderen er juist blij mee zijn. De ruilmiddag is van 1 tot 3 bij de bibliotheek aan het Stadsplein 102. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

Ik zeg goedenavond vrienden. Vanuit een bloedhete studio. Studio 2. Van Jam. De zomer is begonnen. Het is gewoon heerlijk weer. Het is gewoon 25 graden. Summer is coming. En de eerste verzoekjes zie ik gelukkig al op het forum verschijnen. Daar hoef ik er zelf niet over na te denken. Maar schroom niet, hè. Heb je nog een heerlijke zomerse rakker? Ik krijg ook een WhatsAppje binnen. Dan ga ik hem voor je zoeken. En als ik hem kan vinden, dan ga ik hem ook nog eens voor je draaien. 22 mei van het jaar 2026. En dit is de formatie High Fashion. Break up in the blast.

op verzoek van Jan. The Warm Summer Night. Ook meegebert op luisteren. En zelfs in het hoge noorden is het warm. Hij zit zelfs in zijn korte broek. Dat deed ik vanmiddag ook in de tuin. Toen schrok ik wel een beetje van de kleur van mijn benen, moet ik eerlijk zeggen. Daar moet nog even aan gewerkt worden. En misschien heb je het al gehoord. De vrouwelijke stem van de formatie Lijm, Denise Lepage. Overleden. Nadat 3 jaar geleden Dennis Lepage al overleden was. Dus daar moeten we zeker vandaag ook nog even aandacht aan besteden. First of all, it's Vocoder Friday. We gaan het gewoon weer proberen. We start the engines.

inmiddels is onze man uit het iets hogere noorden dan Amsterdam ook in ons digitale buurthuis aanwezig. En Jolanda heeft zich met een briefje bij mij afgemeld. Wellicht een beetje door de warmte bevangen. Een beetje slecht geslapen. Maar zo hoort het echt. Gewoon even met een briefje afmelden. Zoals dat vroeger ook gewoon op school moest. En ja, dat Streetwise label. Ik heb ze bijna allemaal in de kast. Had je ook nog Partytime. Dat was een sublabel van Streetwise. Oh, heerlijk allemaal. Arden Baker. En het allemaal door die Rockers Revenge die we net draaiden. Dit is een iets wat nieuwere plaat. Volgens mij 2 jaar geleden uitgebracht. Maar hij is lekker. Hij is funky. En hij past in de blast. En als jij nog iets wil horen, just let me know. Temperatuur hier in de studio 24,3. Ik red het wel. Bacardi Lemon. Daar red ik het wel mee door 12 uur. Enjoy.

laatste plaatje voor de tijd zijn van 11 uur. En Italo het populair, mensen. Grote feest in Amsterdam, Rotterdam. En weet dat ik dat een beetje gepromoot heb natuurlijk hier ook, hè, op de zender. Lekker cheesy. Luister er gewoon naar. Bastiaan Prins ook op luisteren, welkom. In de Nucleus was voor ons een megabert. Heb je verzoekjes voor het tweede uur? Zet ze even in de jambox, ga ik ze voor je draaien. Geniet ervan, Nivova Senza Ite.

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Premier Jetten gaat inzetten op zogeheten vliegende teams om de asielopvang vlot te trekken. Die teams bestaan uit specialisten die gemeenten moeten helpen bij het regelen van opvanglocaties, het voeren van goede gesprekken met bewoners en het creëren van draagvlak. Volgens Jetten voelen veel gemeenten zich overvallen of missen ze de kennis om zo'n proces goed te begeleiden. Jetten noemt de huidige situatie voor het eerst een asielcrisis. Hij veroordeelt geweld rond opvanglocaties en zegt dat het Openbaar Ministerie stevig moet optreden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws.

vanmorgen zal ook het nieuws bij jullie binnen zijn gekomen. Denise Lepage van het duo Lime overleden. Die heerlijke, legendarische, ja, cheesy disco stem. Ik weet nog de eerste keer dat ik Your Love hoorde. Ik was meteen betoverd door die plaat, echt waar. You're My Magician. En al die 12 inch'en die daarna kwamen. I Was Addicted. Denise Lepage. Haar toenmalige partner, echtgenoot. 3 jaar geleden ook al overleden. Alleen toen was hij al van man naar vrouw getransformeerd. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik weet dat de vrienden van Eventi Datsuro ooit nog geprobeerd hebben om ze te charteren voor een nieuwe 12 inch. Maar daar hadden ze geen oren meer naar. En dat is jammer. Op Bordel Aperitie is nog wel die Odessa uitgekomen. Met een soort Canada-achtige sound. Hebben ze goed gedaan. Met een Nederlandse zangeres. Op een zolderkamer heb ik gehoord. Ter nagedachtenis van Denise. En Formatie Lime. Gaan we er toch een draaien. En ik vind deze persoonlijk altijd... Ja, is een van mijn favorieten. Maar Your Love is ook goed. Angel Eyes. Guilty. Ik hou er gewoon van. Cheesy Disco, kom maar door hoor, bij mij. Geen enkel probleem. Laat die synthesizers maar los. Patrick Cowley, Sylvester. Ik vind het geweldig. Deze doen we ter nagedachtenis van Denise Lepage. De formatie Lime die we nooit zullen vergeten. En wat mij betreft echt een milestone in de disco begin jaren 80 is geweest voor mij. Dit is de Babe We're Gonna Love Tonight.

dat kan ik me nog goed herinneren dat deze plaat uitkwam. Ik werd helemaal gek. Ik moest hem hebben. Ik had hem nog op het Duitse Oorworm Records. En ik was er blij mee, kan ik je vertellen. Niet veel later. Maar inmiddels, ex-vriendin ging op een stoel zitten waar deze plaat onder lag. Hij is gewoon gebroken. En ik weet niet eens meer of ik hem ooit origineel heb teruggekocht. Maar daarna begon hij ook die ballad Postman, geloof ik, te zingen. De top 40 hit had hij. Maar toen was ik wel klaar eigenlijk. Barry, welkom. Je verzoekje gaat eraan komen. Het verzoekje van Meteland heb ik ook klaar liggen. Ik heb ooit in Rhythm Import naast Jane Proof gestaan met CC. Toen ze net die 12 inch had uitgebracht en Peter een rij van een halve meter van die 12 inch had staan. Heerlijke Joy Sims cover, maar zo goed gedaan van Rhythm Import Records. Ben je daar nog steeds dankbaar voor. En ik heb de commercial die ik ooit van onze IFS heb gekregen. Onze Funk Sensation. Dus die ga ik er direct ook even bij pakken. Slechte kwaliteit. Maar leuk om even te horen. Met Jane Proof in de hoofdrol. Deze is voor Barry. Dedication. Feel is for.

maken we ook weer nieuwe vrienden. Ik zeg Barry, welkom in de familie, jongen. Voor de rest wens ik iedereen een prachtig weekend toe. Want het gaat een lekker weekend worden. Smeer je goed in. Vooral smeren, jongens. En drinken. Met dit weer dat heb ik helemaal uit Italië overgenomen. Aperolletjes, spritz met veel ijs. Och, wat lekker. Ik spreek jullie volgende week weer in een nieuwe blast. En dan zien we Barry natuurlijk ook gewoon weer in het forum. Samen met Jolanda. Hoop dat ze dan weer opgeknapt is. Voor nu, thanks for listening. Bedankt voor de verzoekjes, de mooie verhalen op het forum. En ik spreek jullie volgende week. Ciao. A dopo.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Jam.
3: 17 funky disco tracks in een 60 minuten beatmix. Dit is Jam X On en dit uur hoor je onder andere René Angela, Dynasty, Unlimited Touch, High Fashion, Melba Moore, Unique, Luther Vandross, Alton Edwards, Chains, Zep, Polly Carmen, Brandy Welsh. Maar we beginnen met Stephanie Mills en You're Putting a Rush on Me.
4: This is Jam FM.
5: Jam X On with
6: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
5: Smooth and funky to the bone. Yeah.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Jam.
3: 23 smooth en funky jam classics in 160 minuten beatmix nu non-stop achter elkaar. Met dit uur onder andere Howard Johnson, Tavares, The Tough Crew, Rick James, Forrest, Alfie Silas, Orange Juice Jones, Chemise uit Nederland Fruitcake en Billy Ocean met Nights. Maar we beginnen met Bernard Wright en Who Do You Love. Veel plezier!
4: This is Jam FM.
5: Jam Mix On with
6: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
5: Smooth and funky to the bone.
4: Jam, jam,
5: Jam FM.
4: Turn that damn music up.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De migratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
3: Jam,
2: Jam. Jam FM.
3: Turn that damn music up.
2: Jam Mix On. Jam FM. Showtime.